0: Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte.
1: Radio 10.

0: Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond er 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grootenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grootenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna die verdronk. Het Radio 10 weer door weer online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
1: Straks vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
0: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio

0: begin van een bloedhete dag. Net zo heet als de hits van Huey Lewis en Culture Beat zometeen. Ja, moest het even maken. Eerst het nieuws, Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. We wonnen met 3-1 van Tunesië. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel erg tevreden over het spel. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Die wedstrijd is maandagnacht. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatst in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. En in de 8 provincies waar code rood geldt, blijven de postbodes vandaag binnen. Dat zegt PostNL. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. Bioscoopketen Pathé schaalt juist op. Zij hebben extra films ingepland voor mensen voor wie het buiten te warm is. Vooral familiefilms, omdat ook veel scholen vandaag dicht blijven. En dan het Radio Tim Weer. Het wordt een zonnige en snikhete dag met 34 tot misschien wel 40 graden. Voor 8 provincies geldt code rood, dus kijk uit. En aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
2: En aan het Radio 10 Verkeer, goedemorgen. Er is 1 vertraging en dat is op de A4 Den Haag-Rotterdam... tussen het Ketelplein en de Benelux-tunnel. 9 minuten door een auto met pech.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst... begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën... en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag, live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
5: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Snikkel heet.
1: Was het. Zeker, en ik ben vanmorgen gewekt door een vuvuzela.
0: Of?
1: Het was de hele nacht was het feest bij mij in het dorp. Ja, ja, echt tot vanmorgen aan toe.
2: Maar wie won er dan?
0: Midden in de nacht.
1: Midden in de nacht.
2: Maar wie heeft er gewonnen? Want het was toch geen reden voor feest?
1: Huh? Oh,
0: moet
1: Nederland,
0: even bijpraten.
1: Natuurlijk.
0: Oh god, ja, nee. Ik was even vergeten. Ik dacht aan Curaçao.
1: Nee.
0: Ah, die arme mensen van Curaçao.
1: Ja, dat is wel jammer.
2: Nou, het was natuurlijk
1: zeker
2: wel een beetje te verwachten natuurlijk. Maar ze zijn ver gekomen.
1: Ja, zeker.
0: En wij, ja, Nederland is door.
1: Dat hartstikke leuk. Ja, ik ging vanmorgen naar mijn auto en ik zag nog allemaal feestgangers lopen in oranje shirts. Die hadden een leuk feestje gehad. Dus de hele nacht
2: is er doorgefeest. Hebben deze bushokjes vernielen?
1: Nee.
2: Okay.
1: Niet bij mij in het dorp. Het is allemaal heel positief, leuk, aardig en lief.
0: Landsmeer, ja. Daar gebeurt het.
1: Lands Lake City. Hey, jij bent vanmorgen blij opgestaan, Gordon.
2: Heel blij. Ja, ik kwam met parkeerterrein opgereden. Nee.
1: Nee, vertel, want dat is een bepaalde reden.
2: Ja, nou, ik kon het zelfs niet geloven, maar ik tikte vanochtend de 88,3 kilo aan.
1: Wauw. En heb je eigenlijk een streefgewicht?
2: Ja, 44.
1: Want volgens mij zit je daar al bijna.
2: En dan gevonden worden in een kelder in de sling.
0: Oh, nee. Maar wat, het moet wel gezond blijven natuurlijk. Het moet niet te veel afvallen, toch?
2: Nee, maar het gaat nu zo vanzelf. Dat ik ben er zelf helemaal... Dat ik denk van, hoe kan dit? Het blijft er nog wel wat van me over.
0: Ja,
2: maar het gekke is dat mijn spiermassa gewoon toeneemt. Dus het ziet er gewoon allemaal in proportie uit.
1: Maar je hebt nog wel zo meteen gewoon vertrouwd je havermout in de eieren. En alles komt hier nog op tafel, toch?
2: Nog 4,5 week. Echt. Ik kan niet wachten om naar de veebo te gaan. Dat is het eerste wat ik ga doen.
1: Oh ja.
2: Na die 29 juli is die shoot, ga ik naar de veebo.
1: Frikadelletje, kroketje?
2: Nee,
1: wat
2: speciaaltje.
1: Speciaaltje.
3: Daar word je zo ziek van dan, waarschijnlijk.
2: Heerlijk.
3: Je bent het meteen weer kwijt, denk ik.
2: Ja, dat maakt niet uit. Ja. Maar een speciaaltje of de beroemde grillburger.
1: Oh, die zijn lekker.
2: Die zijn zo
1: lekker. Ja, die vind ik ook lekker.
2: Zo'n klef broodje. Ja. Oh, ik ga er zo van dromen. Ik heb thuis een kalfsleren bankstel. En ik was in staat
1: om... Je hebt je bijna opgevreten.
0: Ik wil een palletje te gooien.
1: Een hoop uitgenomen.
0: En zo meteen feit of fabel.
2: Het is vrouwtje. Waar gaat je verhaal over,
1: schat? Het gaat over... Tenminste, ik ga iets over mezelf vertellen... wat jullie niet achter mij zoeken, denk ik.
2: Een lesbische relatie.
1: Nou, je weet het niet.
2: Nee.
1: Ik ga het zo meteen vertellen.
0: Is het gewoon. Nee, wat het wel is, dat horen we dadelijk dus. En daarmee maak je kans op de Radio 10 Dopper Drinkfest. Als je het weet achterhalen.
1: Ja, ook dat nog.
0: Eerst Culture Beat bij Radio 10. Hier is Mr. Vane.

0: grootste zomergids aller tijden vandaag bij Radio 10. Bob Marley hoort daar zeker bij, samen met de Wailers. Stir it up.
1: Feit of fabel?
2: Ja, elke dag een verhaal dat een feit of een fabel is. Voorspel mee, maar kans op een Radio 10 doppen drinkfles. Vandaag in de beurt is Vrouwtje. Vrouwtje gaat iets vertellen over...
3: mezelf.
2: Oh nee, maar het ging
0: was het?
3: Nee, het ging over mezelf. Ja, ik zei, ik ga je iets vertellen.
2: Toch?
3: Nee.
2: Onthullen welke cabaretier.
3: Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb me bedacht. Dat heb ik, nou ja, maar dat weten mensen allemaal. Het is een nieuw verhaal. Ik ga iets vertellen over mezelf wat jullie nog niet wisten. En dat kwam ik eigenlijk op, want het is zo ontzettend heet natuurlijk buiten. En ik zag gisteren iemand lopen, een zwangere vrouw. En die was hoogzwanger. En toen dacht ik, oh ja, dat is heel heftig. Als je hoogzwanger bent en het is dit weer. Dus ik moest meteen weer terugdenken ook aan mijn eigen zwangerschap. En nou, hoeveel komt een vrouw gemiddeld aan als ze zwanger is?
2: Rond de 15 kilo, ja.
3: Nou, tussen de 12 en de 15 kilo. Ja. Ik heb het even opgezocht. Dus 12 en 15 kilo. Ik ga jullie vertellen dat ik tijdens mijn zwangerschap, geloof het of niet, 30 kilo ben aangekomen.
2: Ah, op.
3: 30 kilo.
2: Dat is het
3: zelfs de verloskundige was onder de indruk van dit getal.
2: 30 kilo?
3: Ik ben mijn hele zwangerschap op zoek geweest naar eten. Ik ging van de ene maaltijd naar de andere maaltijd.
0: Ja, dat lag eraan, aan dat eten.
3: Ik had zo'n honger.
2: Ze noemen dat de ziekte van Hannelore, hè, dat weet je.
3: Nee. Stop. Nee, absoluut niet.
0: Ook altijd op zoek.
4: Maar is dat nou even kut opmerking?
3: Nee, ja, dat is echt een kut opmerking.
4: Ja, oké. Maar niet, nou oké, okay. We gaan door. Ja.
3: Ik werd s'nachts wakker en dan dacht ik, en dan kon ik gewoon denken, ik moet nu een boterham met pindakaas. En dan ging ik gewoon om 4 uur s'nachts. Ja, maar dat ging de hele tijd door. 'S ochtends had ik niet één stroop wafel, maar een heel pak stroopwafels. En ik dacht de hele tijd, ja, ik ben voor twee aan het eten. Ik heb dit nodig. Niet één augurk, maar een hele pot augurken. En zo ging ik door totdat ik 30 kilo ben aangekomen.
2: Jeetje.
3: En dat heeft dus ook echt heel lang geduurd voordat dat er allemaal weer af was.
2: Ja.
3: Is uiteindelijk wel gelukt, maar dat was een behoorlijke strijd. Ja, absoluut. Dus ik denk dat weinig mensen dit van mij weten.
1: Feit of fabel?
0: Kan zijn dat het niet waar is natuurlijk.
2: Is vrouwtje 30 kilo aangekomen?
4: Dat is wel heel veel, hè?
3: Dat is echt veel.
2: Ja. Goed, het klinkt een beetje zoals ik was ook. Want ik was ook altijd op zoek naar eten.
3: Ja, maar jij was niet zwanger.
2: Ik leek zwanger, schat. Hey, denk je van, dit is allemaal gelul. Dan kun je een Radio 10 doppen de ringflessen winnen. Stuur een appje naar de Radio 10 app of bel 09093 10.

0: Brian Adams bij Radio 10 en Run to You.
1: Feit of fabel?
2: Ja, zojuist vertelde vrouwtje tijdens haar zwangerschap maar liefst 30 kilo te zijn aangekomen. En ik heb gelijk even een vraagje. Hoe lang heeft Emma gezeten bij jou?
3: Nou, best lang, want ze was 2 of 3 dagen over de 9 maanden.
2: Oké, ja. Want ik heb bij mijn moeder 10 maanden gezeten.
3: 10 maanden?
2: Dat noemen ze een olifantsdracht.
3: Want, wat?
2: Ja, dat
3: ik heb hier nog nooit van gehoord.
2: Ja, dat noemen ze
4: dit verklaart zoveel.
2: Nou ja, ik ben er ook aan mijn piemel uitgetrokken. En...
3: Nee, maar het is helemaal uitgerekt.
2: Nee, maar het is echt zo. Ik heb 10 maanden gezeten en ik was mega zwaar ook. Hoe zwaar was Emma?
3: Volgens mij iets van 3500.
2: Oké. Nou, dat is nog allemaal. Wat denk jij, Hannelore?
4: Ik weet dat het zo is dat vrouwen 30 kilo makkelijk kunnen aankomen tijdens een zwangerschap. Ik ben zelf ook enorm aangekomen. Ik heb geen idee waarom, want ik heb de weegschaal gemeden toen. Maar ik denk bij jou, vrouwtje, dat het niet waar is. Want ik heb volgens mij nog een foto gezien van jou met je zwangere buik met Gordon een tijdje geleden.
2: Klopt, ja.
4: En toen was je gewoon echt niet heel veel voller.
2: Nee.
4: Voor mijn gevoel. Dus ik denk dat je het binnen de perken hebt weten te houden.
0: Dus dat het niet waar is.
4: Fabel.
2: Paul.
0: Ik wilde het wel geloven. Ja, je hoort het wel eens toch? Ik bedoel, het gebeurt niet veel misschien. Maar ja, vrouwen komen heel veel aan tijdens de zwangerschap. Dat kan. En dat heb je nog nooit verteld. Dus het zou kunnen.
2: Heel veel blijven erin hangen ook, hè?
0: Kan.
2: Ja, maar lekker door blijven eten. Heel heftig ook. Ja. Voor heel veel vrouwen.
0: Ja. Ja. Maar goed, wat denk jij dan, Gordon?
2: Nou ja, ik denk... Kijk, je hebt natuurlijk een beeldschoon figuur. Je bent altijd slank geweest. En ik kan me wel voorstellen... Want jij vreet alles wat los en vast zit. Ik ken jou. Versnoep, alles, augurken, alles
3: ja,
2: ram
3: gek op augurken. Ja,
2: I know, schat. Ja. Ook uit een potje.
3: Ja.
2: Ik denk dat het waar is.
0: Dat het waar is, oké.
2: Aan de telefoon hebben we Frans. Frans, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ben jij ook zo aangekomen tijdens je zwangerschap?
5: Ik weeg 56.
2: Oh, dat ben je niet.
5: Ja.
2: Oh, jeetje. Nou, dat maakt toch niet uit. En hoe lang ben je? 2,10 meter?
5: Ik ben 1,81. Vroeger woog ik altijd 73.
2: Oh. Oh, hoe ben je nou zo afgevallen?
5: Hoe ouder?
2: Ja,
5: hoe ouder? Nou, vooral met het warme weer eet ik minder.
2: Oh, oké.
3: Dat is logisch.
2: Wel goed voor jezelf zorgen, Frans. Anders ga je wel even erbij blijven.
5: Hey, maar ja,
2: jij denkt dat het een fabel is van een vrouwtje?
5: Als ik vrouwtje zie, weet je, met dat tengere lichaam.
2: Ja.
5: Ik vind het trouwens ontzettend een leuke meid.
2: Leuk, hè?
3: Nou, wat een lief compliment, nou, Frans.
2: Wij vinden het ook jammer dat ze weggaat.
5: Ja, maar zij presenteert ontzettend goed en ze is altijd...
3: Ik word hier een beetje ongemakkelijk van. Ik vind het heel lief, Frans.
2: Nee, nou, Frans, jij denkt dat het een fabel is? We gaan het even vragen aan vrouwtje zelf.
3: Ja. Nou, tijdens mijn zwangerschap ben ik inderdaad behoorlijk wat aangekomen. Maar ben ik 30 kilo aangekomen tijdens mijn zwangerschap? Dit is een... feit.
2: Yes.
3: Ja, en die foto die jij hebt gezien, Hannelore, van mij met Gordon, dat klopt. Dat was tijdens, nou, ik denk een maandje of 7.
2: Ja.
3: 6, 7. Nou, en
4: daarna heb je helemaal
3: het schip was los. Ja.
2: Het schijnt zelfs zo. Ze ging naar artsen en mocht ze niet meer weg.
3: Frans.
2: Frans, ik vind het zo ontzettend leuk dat je meedeed. En aangezien we toch stoppen met het programma, jij krijgt sowieso die Radio 10 doppendrinkfles.
3: Ja.
2: Kijk.
5: Leuk,
2: hè? En doe er wat lekkers mee. Dankjewel, Frans, voor het bellen.
3: Doei, Frans. Dankjewel.
5: Wat gaan jullie doen?
2: Wij gaan op vakantie.
3: Eerst op vakantie. Fijne dag, Frans.
2: Dankjewel.
3: En zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op, Hannelore?
4: Ja, ik heb slecht nieuws voor je als je wel van een drankje houdt.
0: Mm.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: bij Bol. Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Dit is Radio 10, 6:55 op deze vroege vrijdagochtend met de grootste hits aller tijden. Zometeen Michael Jackson en ook Robbie Williams komt eraan.
6: Maar het Radio 10 weer.
7: Je ziet hier god, tyfus, heet en die hok. Volgecremeerd gewoon was hier. Dat is gewoon niet normaal.
8: Ik lig onder de branddeken.
6: Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39 en misschien wel 40 graden in het land. Het KNMI heeft daarom in 8 provincies code rood afgegeven. En aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
9: Ja, en dan het radioactief verkeer. Er is 1 vertraging op het moment op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Schipluiden. 12 minuten.
5: Sterk als je erin staat, zorg voor een flesje water onderweg natuurlijk. Hè. Het nieuws, Hannelore, wat viel je op?
10: Oranje is als groepswinnaar door naar de volgende ronde van het WK. Na de 3-1 winst vannacht op Tunesië. Nederland speelde soms slordig. En volgens bondscoach Ronald Koeman moet dat echt beter tegen Marokko. Want dat is onze volgende tegenstander. Allerlei maatregelen om code rood vanwege de extreme hitte vandaag. Zo bezorgt PostNL geen brieven en blijven veel scholen dicht. De Efteling gaat wel open en medewerkers zijn woedend. Ondanks code rood gaat het park dus open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed gaan letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van. En ze zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel.
6: Nou, dat is echt, ik vind het schandalig. Ja. Als je code rood hebt in het land, dan moet je door. Je kunt die kinderen toch niet rond laten lopen?
10: En je kunt mensen toch ook niet in een wachtrij laten staan? Nee, bijvoorbeeld in de brandende zon.
11: Wat dacht je van die medewerkers in dat pakje?
6: Ja,
11: die hebben al zo'n heel kostuum aan.
6: Ja, nou, ik zag ze zo'n. Ja, ik heb Mickey al een keer neergeslagen.
11: Ja, dat hebben we al gehoord.
6: Nee, maar even serieus, dit kan toch niet, jongens?
11: Ik hoorde ook gisteren dat mijn schoonouders gingen naar een musical. Is ook allemaal gecanceld.
6: Ja, natuurlijk.
11: Alles wordt, terwijl je zou denken dat is binnen in de airco. Maar ja, het heeft toch te maken met het OV, wat dan niet rijdt. Mensen kunnen

0: uit.
1: Oh.
0: Ja, dat is echt heftig. En alles is natuurlijk geregeld en gedaan.
2: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd. Ja, want je zit natuurlijk de hele tijd naar het weer te kijken. En dat is altijd, meestal denk je dan ook, oh, wil geen regen. Maar dit is toch wel het andere uiterste.
3: Kan je in bikini?
0: Jij wel.
2: Ja, wat moet je doen? Ja, allemaal badjes met ijs of zo voor de gast?
3: Ik zou me sowieso
0: heel benieuwd hoe dat is.
3: Ik hoop dat ze geschoren is, want anders is het echt geen pretje, hoor.
0: Geknipt en geschoren.
2: Oh, oh, oh. En maak alcohol minder normaal. Dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. En het drinken van één enkel glas vergroot ook de kans op een verkeersongeluk. En het risico op agressie en geweld. En daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nog als iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Ze zeggen, ja, het is nu aan de minister om te kijken wat er kan worden gedaan.
3: Ja, ik zag gisteren dat voorbij komen. En ik bedoel, ik ben altijd een zeer leuke drinker geweest. Maar nu ik dan weer een paar maanden zonder ben, denk ik echt van...
0: Wat knap je daar eigenlijk van op, hè?
2: Maar wat merk je daar concreet van?
3: Ja, concreet is het gewoon dat je... Nou, ik wou net zeggen, je slaapt
0: nog steeds niet.
3: Nee. Nee, maar wat je gewoon merkt... Kijk, als je een maand lang niet drinkt, het is officieel bewezen... Herstelt je leven 40%.
0: Ja.
3: Dus die leven wordt sowieso beter. Je kunt je afvalstoffen beter kwijt. Je voelt je beter. Je energie is beter. En als ik nu een slokje wijn zou nemen... Dat, merk je enorm dat effect. Het is eigenlijk harddrugs, hè, jongens. Hè?
0: Ja, en toch is het nog steeds, vind ik, op feestjes en partijen... als je een verjaardag hebt, je krijgt nog steeds rare blikken... als je zegt, nee hoor, ik drink niet. Of
3: ja,
0: mensen vinden dat nog steeds, ah, doe niet zo ongezellig, kom op.
3: Maar even serieus, want iedereen heeft het altijd over coke... en over GHB en weet het wat. Maar alcohol is gewoon harddrugs. Dat krijg je dus te leren in de kliniek waar je zit. Ik heb in een kliniek gezeten ervoor. En dit is gewoon de waarheid. Het is harddrugs. Dus
2: het gaat wel heel ver.
3: Het is harddrugs.
2: Zijn het al geen softdrugs?
3: Nee, het is geen softdrugs. Alcohol is een harddrug.
0: Ja.
3: Echt waar.
0: Ja, zo wordt het wel vaak bestempeld. Ja.
3: Ja. Ja, maar zo
0: voelt het denk ik voor heel veel mensen niet.
2: Want... Ik denk dat heel veel mensen denken van af en toe een glaasje, dat moet toch ook gewoon komen. Het is gewoon lekker ontspannen en zo. Nou ja, de Gezondheidsraad zegt nu dus...
3: Zelfs één glaasje?
2: Niet één glas. Elk glas is er één te veel.
3: Het is hetzelfde als met cocaïne. Ach, af en toe een lijntje, af en toe... Het is hetzelfde.
0: Is het echt hetzelfde, een lijntje cocaïne of een glaasje wijn? Ik vind het ook wel ver gaan, hoor.
3: Ja, het is echt hetzelfde. Alleen bij cocaïne is het zo dat je wakker wordt. En weet je van wat, bij alcohol word je dus gewoon verdoofd. Dus, ja.
0: In ieder geval goed om er eens bij stil te staan... bij het aantal glazen wat je drinkt.
3: Daar komt het
0: doorheen.
3: Okay,
0: nou, en zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin onder andere de wedstrijd Tunesië-Nederland natuurlijk.
3: Ja, die hebben wij echt gemist.
0: Ja, die hebben wij echt gemist.
4: Gaan we die herhalen zometeen.

0: Bij Radio 10. Ja, wat heb je gisteravond gemist op televisie? Mocht je heel vroeg al in je bed hebben gelegen. Aan de andere kant, ja, wie heeft er kunnen slapen met deze hit?
1: Nou, ik, want mijn airco deed het.
0: Oh, dat is goed.
2: Ik heb ook gewoon oordoppen in en gaan, hoor. Dus ja? Dat, ik ben wel benieuwd. We hebben iets gemist volgens mij met een voetbalwedstrijd.
3: Ja, vannacht heeft natuurlijk het Nederlands elftal gewonnen van Tunesië op het WK voetbal. En daarmee zijn we groepswinnaar geworden. Vanuit een hoekschop kopte Jan-Paul van Hekken raak. En daarmee werd het 3-1 voor Oranje.
4: Deze wordt getrapt door Reinders. Vier man rond de keeper. Bijna op de doellijn. Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt er Reinders. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3. Voor het Nederlands elftal.
1: Ja, het was een beetje slemielig voor Tunesië. Want na 3 minuten maakten ze een eigen doelpunt.
2: Oh ja.
1: Ja, dat vond ik wel heel zielig, hoor. Echt.
0: Ja, dan ga je door de grond als speler, als je dat overkomt.
1: Ik denk dat hij gestenigd wordt op een marktplein ergens. Nou.
2: Maar ik begreep...
1: Dat is
2: heftig.
1: Ja, zo heftig in deze.
2: Ja. Maar ik begreep dat het begin van de wedstrijd was natuurlijk snel 2 goals gevallen. En later was het een beetje saaie wedstrijd, begreep ik, hè?
1: Ja. Nou goed, weet je...
2: We zijn glansrijk door.
1: Maar we gaan dus tegen Marokko. En ik hou dus mijn hart vast, want ik hoop dat het een feest van verbroedering wordt. Want dat lijkt me echt heel leuk. Want ik bedoel, we hebben zoveel Marokkaanse Nederlanders.
2: Ja.
1: Dat lijkt me echt leuk.
2: Ja, dat gewoon... lijkt me ook heel leuk.
1: Ja, misschien, dit is toch het moment om tot elkaar te komen in plaats van tegen elkaar.
2: Zeker, want sport verbroedert.
1: Laten we die boodschap hopelijk uitdragen met deze wedstrijd.
2: Ja.
1: Ik verheug me erop.
3: Waar is deze tong geweest? Dat vroeg William Rutte zich af in het perfecte plaatje op reis. De kandidaten waren in Vietnam en kregen de opdracht om een macrofoto te maken. Dus van heel erg dichtbij. En de jury moest raden wat het was.
5: What is this?
6: Oh, it is kind of tongue.
5: A tongue?
6: Yeah.
5: People eat this?
6: Yes.
5: Yeah? You never know where the tongue has been. And then you eat it.
6: In Vietnam we eat everything. So sorry.
3: Ja, in Vietnam eten ze dus alles.
1: Ja, ik heb dat een keer zien liggen. Want in Thailand doen ze dat ook. En dan ligt er zo'n ossentong. Ik moet daar niet echt. Ik krijg kokhals.
3: Ik moest gisteren boodschappen doen voor mijn moeder. Die wilde tongenworst hebben. Ik zei echt zo. In die winkel.
1: Bestaat
2: maar dat is
1: nog?
2: Dus worst gemaakt van tong.
3: Ik heb geen idee. Maar ik vond het zo goor.
2: Dat klinkt echt super.
3: Het ziet er ook niet uit. Heel donkerbruin met witte vlekken.
2: Oh, God.
1: Zo zag de tong van mijn ex eruit.
3: Ik hoop niet dat het echt een tong was. En in de slimste mens België ging het over de nieuwe interieurtrend Mermaid Core. Dus zeemeermin Core. Dat zorgde voor nieuwsgierigheid bij Daan Alverink en Jeroen naar hoe het er bij hen thuis eruit ziet.
7: Hoe denk jij dat het interieur van Jeroen eruit ziet?
8: Ik denk een soort kruising tussen stilte en spijt.
7: Oh. Jeroen, hoe denk jij dat het interieur van Daan eruit ziet?
9: Ik denk dat eerlijk gezegd niemand dat al ooit heeft gezien, maar dat is de hele bedoeling van een darkroom waarschijnlijk.

0: Het zomerse La Isla Bonita past prima bij zo'n tropische dag als vandaag.
1: Ja, zeker. Ja, je voelt al meteen het lekkere drankje in je hand en gewoon dat
2: lekkere... Nee, het is harddrugs.
1: Nou ja, wie zegt dat het kan ook een non-alcoholisch drankje zijn.
0: Ja, een 0.0'tje. Kan natuurlijk ook
2: met de rest, want iedereen houdt van een drankje natuurlijk.
0: Ja, tijdens deze hoge temperatuur is het ook de finale dag van de 80's en 90's top 1500. Ja. Madonna, die ga je nog zeker tegenkomen, want ze staat in de top 10.
1: Ja, dat verbaast me niks.
0: Nee, hè? Nee, dat is wel logisch natuurlijk. Ben je benieuwd naar die hele lijst? Kijk even op radio10.nl.
1: Zit je nou weer te eten, uur,
0: ja, gewoon midden in mijn zin. Wat ben je te eten?
1: Een appel.
0: Een appel, ja. Smakelijk worden. Dus vanaf 8 uur het vervolg van de 80's en 90's top 1500.

0: 10. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Samen delen we Oranje.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
0: Koorden en vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws. Ja, het is vandaag een dag met een oranje tintje. En dan heb ik het niet over voetbal. Maar eerst al het andere nieuws in de wereld. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In 8 provincies geldt code rood. En bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek. Scholen blijven dicht. En ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet. En daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Een 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben de vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe cao. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië, maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. En dan het Radio 10 Weer. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Dus met 34 tot misschien wel 40 graden. Voor 8 provincies geldt dus code rood. En aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
2: En aan het Radio 10 Verkeer. Er is 1 vertraging op de A2 Maastricht-Noord. Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. 39 minuten door een ongeval.
25: Straks vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: voor je dagelijkse dosis shownieuws. Hannelore, wat is er allemaal aan de hand in showbiz?
1: Nou, hier bij de People Raad. Prinses Alexia is jarig vandaag. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Maar het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders, Willem-Alexander en Maxima, erbij zijn. Want al hun plannen zijn geschrapt vanwege de hitte. Ja. Het is trouwens helemaal hip tegenwoordig, hè, om een 21-dinner te geven.
0: Ja, dat is zeker hip. Maar ik heb wel het idee dat jongeren op elke leeftijd tegenwoordig een dinner geven. Ook, en ook bijvoorbeeld met examen. Maar dus ook allemaal een dinner.
2: Dat is gewoon
0: een
2: eten. Nee, maar de belangrijkste vraag is Anton daarbij?
0: Ja. Ja, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn.
2: Ja, dat als hij mocht die onverhoop naar Londen gaan, dan weten we natuurlijk dat het waar is.
1: Dan weten we genoeg, ja.
0: We hebben daar best wel al lang niks meer over gehoord, toch? Daar laten ze verder niet niks over los. Ze zijn ook niet samen gespot.
2: Zoals ze zelf zeggen, want ze praten natuurlijk een beetje geaffecteerd. Ik houd het liever voor mezelf.
0: Ja, en gelijk heeft ze.
2: Ja, gelijk heeft ze.
1: Nou, hoe dan ook, de oranje wimpel kan erbij uit vandaag. Ja. Astrid Holleder dan, daar is nieuws over. Want sinds ze uit de anonimiteit is gestapt, grijpt ze kansen in het leven weer met beide handen aan. Want je bent nooit oud om te leren. Dat gelooft Astrid van harte. En deze instelling beloont haar onder andere met een bijzonder diploma. Ja, ze heeft dus een cursus gedaan. En ze laat weten op Instagram dat ze geslaagd en blij is. Maar wat ze nou precies heeft gedaan, ja, dat is niet helemaal duidelijk. We kunnen alleen lezen een exclusieve reis gericht op het versterken van authenticiteit, persoonlijk leiderschap, bewustzijn en duurzame impact.
2: Gewoon oplichting dus.
0: Nee. Het klinkt als een soort holistische coach of holistische reis. Of misschien gewoon iets van persoonlijke ontwikkeling.
1: Maar jij weet hier alles van, toch?
0: Nou ja, alles. Nee,
2: helemaal niet. Jouw cursus heeft meer body, volgens mij. Ik bedoel, dat is echt...
0: Ik heb een opleiding gedaan van 2 jaar. En dat was echt gewoon een coachingsopleiding. Er is eigenlijk helemaal niks zweverigs aan. Dat is juist heel aardig. Maar volgens mij is dit... Ik weet niet of dat een coachopleiding is. Misschien is er gewoon iets aan de slag gegaan met zichzelf.
2: Ja. Dit is duidelijk van,
0: ik vind het wel heel goed. Heel leuk.
2: Dit is duidelijk een LOE-cursus geweest.
0: Nou, dat weten we natuurlijk niet.
2: Ja, kom op, dat ga je toch niet op een universiteit doen?
0: Nou ja, alle cursussen of opleidingen hoeven op een universiteit te
2: zijn. Zou ook kunnen zeggen dat ze een zwemdiploma had gehaald.
1: Nou, dat is toch mooi. Persoonlijk leiderschap.
0: Ik vind het ook heel tof. En ik begrijp ook heel goed van haar dat zij van alles wil doen. Want jeetje, die vrouw die heeft natuurlijk jarenlang helemaal niks gekund.
2: Ja.
0: Dus ik voel dit wel. Die vrijheid die zij voelt nu ineens. Goed voor haar.
1: Ja.
2: Goed, zo is het. Leuk voor haar.
0: Ja.
2: Dit was het?
0: Ja.
1: Ja hoor.
2: Wat een armoedeshow.
0: Hoezo?
2: Nou, ik denk smeuig vreemd gaan of weet ik voor wat.
0: Maandag weer een kans. Ja, okay. Nieuw shownieuws. Trekken we weer een nieuw blik open, Gordon.
3: Ik weet niet wat jij dit weekend nog allemaal gaat doen. Misschien...
2: Ik ga

0: het WK en dan ook nog eens als winnaar van de pool. De wedstrijd tegen Tunesië begon om 1:00 s'nachts en werd gewonnen door Nederland met 3-1. En omdat Nederland nu groepswinnaar is geworden, zal de tegenstander, de volgende tegenstander, Marokko zijn.
1: Wie voor ons speciaal is wakker gebleven om de wedstrijd te kijken en nu ook weer vroeg op is, Leo Driessen. Goedemorgen, Leon.
2: Leo. Goedemorgen.
1: Hoe is het ermee? Heb jij een beetje de nacht overleefd?
2: Dat weet ik niet, want ik sliep.
0: Maar je hebt wel de wedstrijd gekeken, toch, Leo?
2: Ja, die heb ik wel gezien, ja. Ja, dat ik wel in twee andere stukjes ben weggevallen.
1: Ja, en iedereen zat vol over het weer te zeuren. Maar uiteindelijk is dat gewoon meegevallen, toch?
2: Ja, maar ik begrijp het wel, hoor. Kijk, wat moet je vertellen voor een wedstrijd die nog niet gespeeld is? En weet je, alle verhalen zijn allemaal een beetje verteld. Dus dat weer was wel een mooie aanleiding om te kijken of het eventueel... Ze zijn wel heel streng in Amerika met dat soort dingen, hoor. Dus, ja.
0: Hey, wat viel jou allemaal op aan deze wedstrijd, Leo?
2: Nou, dat het eigenlijk wel weer hetzelfde euvel was. Sterk begin van Nederland. En dan diepe dalen, want als je kijkt, Nederland stond wel na 7 minuten met 2-0 voor, want het was een eigen doelpunt. En daarvoor had Tunesië echt een wereldgrote kans. En die hebben ze daarna ook nog een paar, Tunesië gewoon eigenlijk te matig om mogen meedoen aan zo'n WK. Die hebben gewoon 3-4 grote kansen tegen Nederland bij elkaar gevoetbald. Ja. En scoort. Elke tegenstander krijgt kans tegen Nederland. Dus ik ben niet zo optimistisch, hoor.
1: Zijn jullie optimistisch? Nou ja, na die vorige wedstrijd natuurlijk, 5-1 tegen Zweden, is iedereen natuurlijk optimistisch.
0: Een soort jubelstemming.
1: Maar
0: ja.
1: Ik heb wel, ik weet niet hoe jouw gevoel is, maar ik heb een beetje een raar gevoel in deze groepsfase. Heb jij dat ook, Leo?
2: Maar wat is jouw rare gevoel?
1: Ja, ik weet nou net wat jij zegt, dat ze af en toe zo ongelooflijke diepe dalen hebben. Dat ik denk van, hoe kan dat?
2: Ja. Je speelt tegen 3 subtoppers en je hebt tegen die 3 subtoppers je sterke en allemaal ook je zwakke momenten gehad. Het is niet, ik zeg dat is nou even een vloeiende machine die over elke tegenstander heen gaat lopen. Nee, gaat niet gebeuren.
0: Ja, ik hoor nu dus ook dat jij een beetje sceptisch bent over de volgende wedstrijd. Want we gaan natuurlijk tegen Marokko spelen. Iedereen zegt toch wel een beetje dat wordt een taaie wedstrijd. Wat denk jij, Leo?
2: Marokko uit, altijd lastig.
1: Ja. Nou, maar het is een ijzersterk team, hè? Ik bedoel, als je...
2: Marokko is ook grillig. We hebben echt wel kansen. Kijk, het mooie is, Nederland heeft tegen elk team wel een kans. Tegen elk land. Ja. Zo goed kunnen we ook zijn. En we zijn gewoon kwetsbaar. Dat is er nu toe gebleken. En dat is er maar niet uit te krijgen met een achterhoede voetballers die wel kunnen voetballen, maar verdedigers zijn ze niet allemaal even attent. Dus dat spreekt de Achilleshiel van Nederland. Maar u weet wel het allemaal mee.
1: Ja, maar tegen Marokko dus. Wat denk jij? Wat gaat het worden?
2: Die gaan we van winnen. Dus het wordt wel weer zo'n wedstrijd met waarin de tegenstander steeds kansen krijgt, maar. We hopen dat we voorin op schot blijven. En kijk, als welke wedstrijd met 4-3 of 4-2 of 5-1 of zo. Als we maar winnen, als we maar ietsje meer zoals Cruijff al zei. Als je maar even weer waakt aan je tegenstander. Dan hebben we hier hem.
0: Okay. We krijgen hier ook nog een stukje Cruijff.
1: Heel duidelijk.
0: Ja, maandag op dinsdagnacht om 3:00 dus. Nederland tegen Marokko. Dankjewel, Leo Driessen.

0: Fleetwood Mac bij Radio 10. En ja, Dreams. Misschien dat er nog wel veel mensen in Drommeland zijn op dit moment die de hele wedstrijd hebben gekeken vannacht.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja.
0: Dat je gewoon net lekker wakker wordt.
1: Maar die mensen die luisteren niet meer.
0: Nee, of we worden net wakker en dan hoor je Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10.
1: Ja, en het nieuws met Hannelore. Wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Ben je op zoek naar verkoeling? Dan kun je vandaag met het hele gezin terecht op een verrassende plek. Waar? Dat hoor je zo.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren.
2: Aldi. Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.

0: 20. Altijd laag. De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
11: FOMAR voor de markt. FOMAR voor de markt.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Goedemorgen, Radio 10 met de finale dag van de 80's en 90's top 1500. Vandaag ga je ze horen, de allergrootste hits uit die twee decennia. In de middagshow met Gijs komt de nummer 1 voorbij iets voor 7. En over een half uurtje dan gaat de lijst verder. Maar eerst...
14: Het Radio 10 weer. Het enige wat echt omhoog komt in je slaapkamer is denk ik de temperatuur. Dat is namelijk 34 tot 40 graden voorspeld. In de loop van de middag draait de wind. En daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. En in het oosten van het land een kleine kans op onweer.
15: Hoe kom jij er hierop? Bedenk jij dit ver van tevoren?
14: Nee.
15: Spontaan, hè? Ja, het radio die verkeer dan. Er zijn 2 vertragingen op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert, 56 minuten. Door een ongeval komt dat. En de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Malden en Kuik, 6 minuten. En dat komt door een auto met pech.
13: Ja, nou, dat wil je helemaal niet meemaken. Met pech langs de weg staan natuurlijk. Sowieso wordt afgeraden om de weg op te gaan later vandaag. Hè?
16: Ja, of als je een uur in de file staat. Eentje in de brandende zon.
13: Kijk uit.
15: Hoop dat je water bij je hebt.
14: Een vriendje van mij, Peggy, en die neemt dus de telefoon op. Hi, met pech.
13: Dat is toch ook wat?
14: Ja.
15: Pech op de weg.
13: Toch leuk.
16: Oké, het nieuws dan. Een dag na de 2 zware aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen. Er zijn al zeker 235 lichamen geborgen. Het aantal gewonden is gestegen tot boven de 1500. Intussen zoeken reddingswerkers verder naar mensen die nog onder het puin liggen. Door de bevingen in Venezuela zijn veel gebouwen ingestort. Ja,
14: ik zou je vertellen, ik heb die beelden gezien. En weet je wat ik zo schrijnend vind? Dat op de Nederlandse kranten, de Telegraaf, AD, wordt daar gewoon bij amper over bericht.
15: Ja.
14: Dan denk ik, hoe kan
15: zoveel dit? Mensen ja, die
16: is,
15: daar.
16: Het is letterlijk getroffen ver van ons bed natuurlijk. Ja, maar, Venezuela is heel ver. Het is geen land waar we normaal veel over horen. Of waar relatief veel Nederlanders naartoe gaan.
14: Maar die mensen hebben al niks.
15: Ja,
14: het is al een puinhoop.
15: Ja. Het lijkt wel een oorlogsgebied daar. Alles ingestort. Het is echt vreselijk. Ja.
16: Vannacht is voor het eerst ooit in juni een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het in de beeld boven de 20 graden blijven. Dat is gelukt dus. 21,3 graden. Nog warmer was het in Limburg. En dit is nog maar het begin, want El Niño zorgt voor warmer zeewater. En uit nieuw onderzoek blijkt dat dit klimaatverschijnsel de komende jaren de kans op extreme hittegolven vergroot. Dus mocht je nog een airco op de kop kunnen tikken, this is the moment.
14: Nou ja, ik zal je vertellen. Ik las ook dat die hele stranden verpest zijn omdat er zoveel kwallen in het water liggen.
15: Ja, Dat wordt ook steeds meer, lijkt het.
14: Ja, niet te geloven. Ja,
15: je kan niet zomaar eventjes een stukje zwemmen, spontaan.
14: Nee.
15: Echt uitkijken.
14: Ja.
16: Vanwege de extreme hitte vandaag geldt in 8 provincies code rood. En dat betekent dat de warmte bij iedereen kan zorgen voor gezondheidsklachten. Zoals uitdroging, oververhitting of zelfs een hitteberoerte. En daarom is er van alles geschrapt vandaag. Postbodes blijven binnen, rijexamens gaan niet door. De meeste pretparken blijven dicht. En ook het enorme festival DEFCON 1 is helemaal geschrapt. Mocht je nou verkoeling zoeken, dan kun je terecht op een verrassende plek. De bioscoop. Pathé heeft namelijk tientallen extra voorstellingen gepland. En het zijn vooral familiefilms, zodat kinderen kunnen komen afkoelen met hun ouders of grootouders.
14: Ice Age.
15: Lekker verkoelen.
14: Oh,
15: wat een water drinken ook, hè? Blijven drinken.
14: Bij mij hebben ze het mortuarium geopend. Dan kun je eigen laakjes.
15: Oh, lekker je eigen laakjes.
14: Dat lijkt me leuk.
15: Wat knus.

0: een van jouw favorieten, Gordon, deze. Van Gloria Gaynor.
1: Ja, het is misschien heel flauw om te zeggen, maar ik heb dus ook met haar opgetreden.
0: Verrassend.
1: Ja, dat was even mijn eerste optreden in de It in Amsterdam. Dat was een gouden tijd.
2: Wat goed.
1: En je hoorde het... Ja, maar echt. Je hoorde het net al in het nieuws. Het wordt bloedheet vandaag. En in delen van het land kan de temperatuur zelfs oplopen tot 40 graden. Ja, en dat betekent dat je verkoeling moet zoeken. Hè. Zo kan je bijvoorbeeld naar alle bioscopen in Nederland. Pathé heeft namelijk al zijn bioscopen opengesteld met extra voorstellingen. Waar ze extra films in hebben gezet. Zodat
2: ja,
1: mensen.
2: Idee.
1: Ja, die hebben 800 keer Schindler's List gepland. Dus dat is ook een heel leuk voor de stemming.
2: Ja, het zijn vooral tekenfilms. Ja,
1: ja oké, okay, leuk.
3: Maar goed, als je dan toch thuis zit. Ja, hoe doe jij dat dan? Hoe probeer jij het thuis een beetje cool te houden? Heb jij bijvoorbeeld de tips, Gordon?
1: Nou, ik heb dus pas geleden. Je hebt dus een kussen die cool wordt. Dat is een cloud pillow, heet dat.
0: Oh.
1: En die heeft een koude en een warme kant. Dus in de winter kan je hem omdraaien, dan wordt het warm. En de andere kant is koud. En dat is zo lekker.
3: Zonder dat je hem in de koelkast legt?
1: Nee, hoeft niet.
0: Of in de stekker dat hij op stroom is, zo'n elektrische deken?
1: Nee, het is echt heerlijk.
3: Oké, en jij, Hannelore, hoe doe jij dat?
2: Nou ja, ik kwam gisteren tot de conclusie dat de hond het koeler heeft dan wij. Want ik heb al van die koelmatten voor me gekocht. Maar hij heeft ook zo'n kleedje. Nou, dat is dus lekker. Ik lig dus op de bank onder een kleedje. Dat is een heel cool ding op de een of andere manier.
1: Maar
2: fantastisch.
1: Je zit onder hondenhaar.
2: Nee. Hij was nog schoon. Maar ja, ik lig dus onder een hondenkleedje.
3: Een honden. Maar je ligt onder een kleedje om af te koelen.
1: Ja, heel graag. Wat doe jij, vrouw?
3: Nou ja, nee. Vooral zo min mogelijk elkaar aanraken.
2: Nou ja, dat is
1: geen seks dus.
3: Het is niet te doen met dit weer plakkerig.
1: Maar dat kan toch ook op afstand, als je gewoon op je zij ligt?
3: Jij hoeft mij geen intimiteitstips te geven. Dankjewel. Nee, dat kan ik heel goed zelf inmiddels. Dus gordijnen dicht. Heb jij nog
0: ik vond dat mijn dochtertje van 8, die kwam gisteren met iets wel slims. Ze had een natte handdoek, zeg maar. Die ligt dus in de koelkast.
3: Oh.
0: Een uurtje. En daarna ging ze ermee naar bed. Ja. Ik wel heel slim. Ik heb het daar niet aangeleerd.
3: Nou, wat doe jij om het huis koel te houden? Geef je verkoelingstips even aan ons door. Wij willen het weten, maar ook de medeluisteraars van Radio 10. Stuur het in via de Radio 10-app of bel 0.

0: Paul bij Radio 10, my favorite waste of time. En vroeg je net, ja, wat doe jij om je huis koel te houden? Jezelf eigenlijk koel te houden natuurlijk. Verkoelingstips kunnen we goed gebruiken.
1: Graag.
0: Er komt van alles binnen. Moeten we daar even doornemen.
2: Zeker, maar stuur het. We willen meer. Stuur het in via de app van Radio 10. Hè. Bel 0909-310-10.
0: Verkoelingstips. Dus reageer via de app inderdaad. Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Breathe in, breathe out. Ook een goede tip trouwens. Ja.

0: blijven ademhalen. Dat moet je ook zeker blijven doen met dit warme weer. Ja, we vroegen je
1: sowieso
0: om,
1: wel hoor. Rustig
0: sowieso
1: blijven ademen.
0: Is wel ja, dat is waar. Dat levenstip natuurlijk.
2: Ik moet zorgen om al die oudjes.
1: Ja.
2: Dat is
1: zeker.
2: Wel heftig hoor.
0: Je kunt ook al wat verkoelingstips gebruiken. En dat vroegen we ook aan jou. Hè? Nou, er komt genoeg binnen via de app.
1: Ja, zeker. Martin zegt, als het echt te heet is in huis, dan slaap ik gewoon buiten in een klamboetent.
2: Ja. Oh. Ja, en Hanny zegt, ik leg kruiken in de vriezer. Ik doe er een kussensloop omheen en ga erop zitten. Oh nee, neem het mee naar bed.
1: Nou ja, hartstikke slim. Ja, je moet toch een beetje...
2: Ja.
1: Goed, Ruud zegt, alle rolluiken dicht. Het lijkt wel een dark room in mijn huis.
2: Dat vind ik zo fijn. Ik kan niet tegen licht in mijn slaap. Dus dit is ook, als je alle gordijnen... Ik doe ook alle gordijnen dicht. Dat helpt ook tegen de hitte.
1: Zeker, ja. Houdt het buiten natuurlijk.
2: We hoorden van de week dat je een laken voor je balkon of voor het
0: de buitenkant
2: hangen. De buitenkant.
0: Ja.
1: En John zegt, een zak ijs op je hoofd en dan een pet op. Nou ja, ik weet niet of dit echt is. Dat doe ik.
2: Steve, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Steve, heb jij een goede tip voor de hitte?
3: Ik heb een hele goede tip. Als je chauffeur, maar niet voor in het huis, maar als je aan het draaien bent, gewoon lekker zachte handdoek om je nek doen.
2: Een zachte handdoek, geen koude handdoek.
3: Ja, dat kan ook, maar dan ga je misschien weer zweten.
2: Ja, maar een zachte handdoek in je nek.
3: Ja, gewoon net naar het strand gehad, maar ik ben beroepschauffeur. En dan loopt het zweet uit je nek gewoon lekker in die handen.
1: Ga je de hele tijd een beetje afvegen.
2: Hey, maar Steve, hoe is dat
3: zeker,
2: nou? Hey, Steve, hoe is dat om zo in die auto nu te zitten met die bloed? Maar ik neem aan dat je airco hebt, toch?
3: Ja, maar ik rijd met een belbusje.
2: Okay.
3: En die airco, die pakt hem niet echt, zeg maar.
1: Nee, het blijft natuurlijk bloedheet. Moet je wel de hele dag gewoon werken, Steve?
3: Nee, tot 3 uur. Okay.
2: Nou, heerlijk, jongens. Sterkte ermee vandaag.
1: Werk ze.
3: Ja, jullie ook.
2: Ja.
1: Hoi, hoi.
3: Fijne dag.
1: Marco.
3: Groetjes. Hoi, hoi.
4: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Marco. Heb jij nog een goede tip voor ons? Hoe we de hitte buiten kunnen houden? Nou, verkoelingstips?
4: Een zak ijs op je hoofd gebruik ik als ik veel heb dronken. Ik heb gewoon een goedkope mobiele airco voor de tuindeur staan, met de tuindeur open, maakt niet uit.
1: Ja.
4: En ik heb 2 ventilatoren, die blazen gewoon de koude lucht van de airco zo de woonkamer in.
1: Zo.
2: Ja, maar dat is een goed idee.
1: Heel goed idee, hele constructie heb je bedacht. Ja, bouwwerk.
2: Dus er wordt flink geblazen in jouw huis.
4: Ja, oh ja, maakt me gek joh.
1: Wel een goede tip dit, dankjewel Marco.
4: Okay.
2: Hey, Mirjam, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Wat heb jij voor een verkoelingstip?
5: Ja, ik zeg een vibrator in de diepvries en dan heb je de hele dag

0: Op Radio Team, the greatest hits of all times. Ja, we krijgen nog een leuke binnen, jongens. Deze van Mark. Hij zegt, hey, als het zo warm is, trek ik lekker mijn vrouw tegen me aan. Die is namelijk zo frigide dat alles ijskoud is.
1: In het kader van verkoelingstips.
2: Oh, heerlijk. Het is de finale dag van de 80's en 90's top 1500. En de lijst gaat verder over een paar minuten.
3: Zometeen op Radio.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
7: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
8: Plintenfabriek.nl.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Voor elke stijl de juiste afwerking.
8: Plintenfabriek.nl.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Oranje fans opgelet. KPN.

0: trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Met de laatste dag van de 80's en 90's top 1500... zorgt dat je er geen nummer van mist. Met straks Hart, de Dijk en een Queen komt eraan. Maar eerst het nieuws, Hannelore, goedemorgen.
17: Goedemorgen, er zijn allerlei maatregelen vanwege de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven. En daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Vannacht is in De Bild voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daar werd het 21,3 graden. En op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst in Limburg bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een mooie opsteken voor 500.000 medewerkers in verpleeghuizen en in de thuiszorg. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De komende 2 jaar gaan de lonen met ruim 7% omhoog. En ook krijgen de zorgmedewerkers meer reiskostenvergoeding. En Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden, omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het hartstikke warm is. En dan het radioteam weer. Veel zon en de temperaturen gaan hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen iets minder heet. En in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland geldt vanavond en vannacht code geel vanwege kans op pittige onweersbuien.
18: Het radioactief verkeer zijn 3 vertragingen. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en het Ringvaartaquaduct 6 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen De Hoek en de Schipholtunnel 8 minuten. En op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht tussen Dukenburg en Maasbrug om precies te zijn 16 minuten.
19: 80's en 90's, top 1500.
20: Gordon en Fraukje.
16: Zometeen dansen op de vulkaan met de Dijk. Maar eerst is hier Hart op 111.

0: een metafoor, maar dat heb jij letterlijk meegemaakt.
1: Ik heb het letterlijk gedaan dit jaar. Ja, ik was bij de Vesuvius. En heb ik beklommen. Klinkt heel zwaar, maar goed, dat is een pittige wandeling. En toen dacht ik, oh ja, dit liedje, hartstikke leuk. Dus ik heb dat liedje aangezet. En heel hard. Ja, ik kreeg wel wat vreemde blikken. Maar ik had er wel een hele leuke reel van gemaakt.
0: Oh, die vinden op jou op de socials.
1: Letterlijk gedanst op de vulkaan.
0: Wat goed zeg, ja. De Dijk op 110 in de lijst. 80s en 90s top 1500. Ja, het is de finale dag van deze hele mooie lijst. Je gaat de allergrootste hits uit de 80s en 90s horen. Dankzij jou natuurlijk samengesteld. En de grote ontknoping zal vanavond zijn iets voor zevende in de middagshow met Gijs Staverman. En nu, ja, misschien wel de allergrootste kattenliefhebber ooit. En dat is namelijk Freddie Mercury.
2: Oh, echt waar? Ja,
0: hij had op een gegeven moment thuis een stuk of 10 van die katten rondlopen.
2: Ik dacht dat hij niet van pussy hield.
0: Maar katten wel. En wat hij dus deed, dat is wel opmerkelijk. En misschien heb jij dat ook wel eens gedaan, Gordon. Jij hebt honden natuurlijk. Als Freddie Mercury op tournee was, dan belde hij wel eens naar zijn huis. En dan moest zijn huishoudster de katten 1 voor 1 aan de telefoon houden, zodat hij met ze kon praten.
1: Oh, okay. Ik leer een hele andere kant van hem kennen.
0: Jij was facetimer met je honden.
2: Die kutbeesten kijken nooit. Nee, echt. Ja, die zijn blij dat ik weg ben.
1: Maar hij kon dus aan de miauw kon hij herkennen welke kat het was.
0: En

0: top 1500 bij Radio 10. Jort de nummer 1, iets voor 7 uur vanavond in de middagshow met Gijs. Maar zover zijn we nog niet, hè. Nummer 107 hoorde je net. Sandra en Maria Magdalena.
1: Ranking the hits.
2: Ja, en ook weer jouw kans op €250 vandaag. Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Dat is het enige wat je moet doen. En het is vandaag de internationale dag ter bestrijding van drugs. Ja, en er zijn genoeg hits die eigenlijk stiekem over drugs gaan. Dit is er ook zo eentje.
3: Golden brown, fine temptress.
0: Oh ja, ja.
3: Through the ages, she's heading west.
2: Het kan gaan over een meisje, maar het kan ook gaan over drugs. Ja,
0: Golden Brown.
2: Golden Brown. Was dit een hit voor of na 1988? Stuur het in via de app van Radio 10 en misschien win jij wel €250.
0: Ja, Hannelore, zometeen het nieuws. Wat zit erin?
4: Een belangrijke waarschuwing voor als je met de auto pech onderweg krijgt. Want de hitte is niet je grootste probleem. Wat dan wel? Dat hoor je zo.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
14: Samen delen we Oranje.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
22: Sorry, het is WK.
23: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
24: Mediamarkt.
25: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Ja, goedemorgen, de finale dag van de 80's en 90's top 1500 van Radio 10. Marco Borsato en Dan Hartman, die ga je dadelijk horen. Maar eerst het Radio 10 weer. Extreem heet vandaag, 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen wat minder warm. In het oosten is er kans op onweer. En morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
4: Ja, er is geen verkeer op dit moment. Oh. Het is heel rustig.
3: Ja, dat was ook aangeraden, hè, om toch maar zo min mogelijk weg te gaan.
4: Code rood, hè?
3: Ja, ja. Inderdaad. Nou, hou er rekening mee, inderdaad, mocht je nog op pad moeten. Het nieuws, Hannelore.
22: Ja, code rood in 8 provincies vandaag. Daardoor werken postbodes niet, zijn er geen rijexamens. Attractieparken blijven meestal dicht, scholen zijn dicht. Afgelopen nacht was het voor het eerst in juni een tropennacht met meer dan 20 graden.
4: Zo, ik heb vanmiddag een bruiloft. Ik ben benieuwd of dat doorgaat.
3: Zo, nou, inderdaad.
22: Ja, wel een leuke datum vandaag, maar ja.
4: Ja, op zich, maar als je gaat trouwen, dan kan ik me voorstellen dat je het liefst niet zo'n bloedhete dag wilt.
3: Nee, lijkt me ook niet. Ja.
22: Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Max Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen ook veel Nederlanders op af. En kijk uit als je pech onderweg krijgt met je auto, want de kans is steeds groter dat je te maken krijgt met pechhulp cowboys. Dat zijn bedrijven die zich online voordoen als een betrouwbare pechdienst. Ze zijn volop te vinden via Google. Zeker als je stress hebt en zo snel mogelijk geholpen wil worden. Maar ze zijn vooral uit op je geld. Het is ook best onduidelijk in eerste instantie of een berger wel oké is of niet. Want Rijkswaterstaat huurt zelf ook andere bergers in om je weg te slepen. Vanwege het hitteprotocol. Het is namelijk link om lang te moeten staan in de brandende zon langs de weg. Nou, hoe herken je zo'n oplichter? Je krijgt dan vooraf een tikkie van meer dan €100... Pas dan, als je hebt betaald, komen ze eraan. Yep. En daarna kun je dan meteen nog een paar €100 aftikken.
4: Zo. Nou, lekker dan.
3: Ook daar nog weer op gaan letten.
4: Ja.
3: Heb je daar ook weer oplichters voor?
4: Nou ja.
3: Hannelore, dankjewel.
4: Dankjewel.
24: 80's en 90's, top 1500.
3: Gordon en Vroukje. En Marco Borsato op 106 met de waarheid.

0: FF, Relight My Fire.
1: Ranking the hits.
2: Ah, Hannelore en ik doen hier al even een klein dansje, hoor. Een klein ochtenddansje.
3: Lekker.
2: Heerlijk. We spelen vandaag een Ranking the Hits met Frits uit Den Helder. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe is het bij jou thuis?
4: Het is nog net te doen, maar het is inmiddels wel 25,5 graden in mijn huis.
2: Nou, dat is nu denk ik wel warmer dan buiten. Want zo heet is het nu nog niet buiten, maar goed.
4: Nee. Ik woon in Den Helder en daar is het nu 24 graden buiten. Voordeel van Den Helder is dat we altijd een klein briesje hebben.
2: Een briesje, ja, lekker. Ja, lekker. En wat ga jij dan doen vandaag, Frits?
4: Nou, ik werk nu nog even 4 uurtjes thuis. En dan voor de rest is het alleen maar heel rustig en heel chill. Rustig ademhalen.
2: Rustig ademhalen, in en uit. En het zou toch wel heel lekker zijn, Frits, als je gewoon €250 zou winnen.
4: Nou, het zou mooi zijn.
2: Het zou heel mooi zijn. Ja. En jij hoorde net al dit liedje. Golden brown, fine temptress. Through the ages, she's heading west. Ja, Frits, was dit een hit voor of na 1988?
4: Ja, dat was voor 1988, was dat.
2: Yes, hartstikke goed. Golden Brown hoorde je van de Stranglers uit 1982. De eerste €50 heb jij al lekker binnen. In totaal maak je kans op €250. Wat zou je ervan gaan doen als je het wint?
4: Ik denk dat ik lekker even ervan ga uiteten. We zijn al een tijdje niet even uit eten geweest. Dus daar kunnen we even een mooie voor gebruiken.
2: Lekker, ja, lekker leuk avondje. Samen met je vriendin? Of?
4: Ja, zeker. Okay. Ja, samen met vriendin Sandra. Dus,
2: dan moet je wel eventjes alle vragen goed beantwoorden. Dan win je dat bedrag. Als je fout maakt, dan houdt het snel op. Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 Dopper drinkfles.
4: Ja, duidelijk.
2: Oké, daar gaan we. Frits. Voor €100 was dit een hit voor of na 1982?
4: Ja, dat was daarna.
2: Yes, hartstikke goed. Nou, lekker begin hoor. I'm Too Sexy. Right Said Fred uit 1991. €100. Ga je door of stop je?
4: Ik ga door.
2: Jij gaat door. Voor €150 speel je dan. Was dit een hit voor of na 1991?
4: Ja, dat was ervoor.
2: Nou, dat zeg je heel erg gedecideerd. En dat is goed. Ja, hartstikke goed. Bad van Michael Jackson uit 1987, hè?
4: Klopt, ja. Ik ben in de Kuip nog geweest toen de Bad-tour...
0: Oh, wauw.
2: Ik ook, Frits. Daar was ik ook bij. Nou, misschien hebben we elkaar wel gezien die dag, je weet niet.
4: Wie weet.
2: Hey, €150 heb je inmiddels bij elkaar gespeeld. Wat ga je doen?
4: Ik ga door.
2: Jij gaat door, hartstikke goed. Dan speel je nu voor €250. The Big One. Was dit een hit? Voor of na 19...

0: Oei.
1: Het is best heel lastig.
0: Ik ga voor.
1: Lekker hoor.
0: Geweldig.
1: Uit 1985. Ja. Nou, die was best lastig. Ik vind het heel knap van je hoor. Ja. Holding Back the Years, Simply Red. €250.
0: Nou,
1: lekker,
0: wat
1: Frits.
0: Mooi, hè?
1: Wat mooi om zo je dag in te gaan. Lekker uit eten met je vriendin. Gefeliciteerd.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hele fijne dag nog.
0: Ik heb gelijk naar 27 graden getegen bij mij. Dus,
1: Heel goed. Doei.
0: Doeg.
2: Simply Red, nu ook in de lijst.

0: stem van Richard Page en de rest van Mr. Broken Wings op nummertje 103 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Nou, dat was hem alweer, vrouwtje.
1: Ja, wel zin in de laatste nummers van de 80s.
0: Zeker, het is de finale dag.
1: Ja, leuk. Dus,
0: mis niks. Zometeen Martijn Koopman en het vervolg van de lijst.
1: Ja, zeker.
0: En wij zijn er maandag weer.
1: Wij zijn er zeker maandag weer.
2: Zometeen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij PlaceFly vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: PlaceFly vakanties.
4: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Boek nu een reis bij PrijsVrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
22: De vriendelijke specialist DA.
23: Oranje fans opgelet, KPN.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: En terwijl Oranje onderweg is naar Mexico, spelen wij vandaag gewoon de finale van de 80's en 90's Top 1500. Met zometeen Whitesnake. Maar eerst Hannelore met het laatste nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld vannacht boven de 20 graden. Er waren trouwens wel grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer, 24 graden. In het oosten van Groningen was het vannacht maar zo'n 13 graden. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Wat betekent dat iedereen door de hitte gezondheidsklachten kan krijgen. Het advies is om het rustig aan te doen. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je bent gestrand met autopech. Dat meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar die vooral uit zijn op je geld. Gestrande automobilisten zouden voor vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Door de zware aardbevingen in Venezuela zijn misschien ook tientallen mensen uit Spanje omgekomen. Onder het puin zijn 2 overleden Spanjaarden gevonden en er worden er nog 80 vermist. Het officiële dodental van de bevingen is opgelopen naar 235. Het zoeken naar meer slachtoffers in Venezuela gaat nog altijd door. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. En dan het radioteam weer. Extreem warm vandaag, 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. En morgen ook nog tropisch en daarna iets minder warm.
4: 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze: de A4 richting Rotterdam tussen Delft en Schipluiden 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 8. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heijnoordtunnel. Een vertraging van 13 minuten.
6: 80's en 90's, top 1500.
7: Martijn Kolkman.
4: Zo meteen de Bee Gees en Ace of Base. Maar eerst de Whitesnake. Dit is Here I Go Again.

sportieve dag van het jaar, denk ik. Vanwege het warme weer en de wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht. Heb je gekeken? Dat vind ik knap dat je er nu bij bent op 10 minuten over 9. Je hoorde Ace of Base met All This He Wants en dat blijft een mooi verhaal. Ze maakten een demo van het nummer, zetten het op een cassettebandje toen de tijd. En gaven het aan de Zweedse producer Dennis Pop. Hij zegt, ik vind het helemaal niks, ik ga er helemaal niks mee doen. En nu komt het verhaal, het kwam vast te zitten in de cassette recorder in zijn auto. Dus elke keer als hij ging rijden kwam dat deuntje terug. En op een gegeven moment dacht hij, oh, het is toch eigenlijk best wel goed. Laten we er dan wel iets mee doen. En toen werd het een grote hit in 1993. En op plek 101 in de 80s en 90s top 1500 op Radio 10. En daarvoor Whitesnake met Here I Go Again. Natasha is er ook bij vandaag. Ze stuurt Martijn. In De Heen is het momenteel al 29 graden. Koekoek. Rustig aan vandaag, Natas. Lekker veel water drinken en binnen blijven. En uit de zon blijven natuurlijk. Zometeen hoor je voor naar mijn eerste Bee Gees. You Win Again hoor je nu op plek 100 op Radio 10.

het is me wat. Het is de laatste keer dat je Foreigner vandaag hebt gehoord. Het is namelijk hun hoogste notering en dat geldt voor meer artiesten. Vandaag de grote finale van de 80's en 90's Top 1500 op Radio 10. I Want to Know What Love Is hoorde je op nummer 99. En dan een nummer van de Backstreet Boys, wat er nooit was gekomen als de platenmaatschappij haar zin had doorgeduwd. Ze wilden namelijk dat dit de hit werd. Maar ja, de band vond het verschrikkelijk, ging in protest en uiteindelijk werd het Quit Playing Games With My Heart. En die hoor je nu op 98.

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, of jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Strikt. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan!
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Annie, zit je er lekker bij in je stringetje vandaag?
6: Wat denk je nou zelf?
5: Nou, ik denk een tijgertje hoor.
6: Nou, daar zijn we.
5: Precies, dat is heel mooi. We hebben namelijk een bloedhete dag vandaag. 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind. Daardoor wordt het in het westen iets minder warm. In het oosten is er kans op onweer. Waar kan je nou beter zijn dan Nederland vandaag voor een beetje verkoeling? Lissabon, Portugal, 24 graden. Sofia, Bulgarije, 31. En Monterrey, Mexico. Je weet nu waar het ligt. Nederland moet spelen natuurlijk volgende week. 33 graden vandaag. Wat een verkoeling. Dan de vertragingen, gemeld door Fritsmeister. Het zijn er drie. En de eerste is onze dagelijkse knuffelfile. A12 voor Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 7 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen voor de brug over de Linge, 13. En A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numelsdorp en de Heijenoordtunnel. Een vertraging van 3 kwartier.
7: 80s en 90s, top 1500. Martijn.

George Michael, Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Ik heb even gekeken, die gaat pas onder om 22:04. Dus je moet nog even wakker blijven om de plantjes water te geven vanavond laat. Trouwens, het was origineel uitgebracht in 1974, maar werd pas echt een dikke hit in 1992. George Michael had Elton John uitgenodigd bij zijn concert in Londen om het staartje van zijn eigen tour even af te maken met dit liedje samen. Ze brachten het uit en het werd een dikke hit op nummer 95 in de ethische 90's top 1500 op jouw Radio 10. Op een bloedhete dag hoor je zo meteen de Pet Shop Boys, maar eerst Private Dancer. Dit is Tina Turner. Zij staat op nummer 94.

Ja, ze zeggen wel eens, vroeger was het leven overzichtelijk. Wilde je samen onder één deken kruipen, dan moest daar in ieder geval een bruiloft, een stuk taart en minstens één schoonmoeder voor aan de pas komen. Ja, tegenwoordig swipe je 3 keer naar rechts en dan ben je verder dan je opa en oma na 6 maanden verkering. Pet Shop Boys maakte een knipoog naar die periode met deze wereldhit dat intiem zijn buitennatuurlijk eigenlijk een zonde is. It's a Sin hoorde je op nummer 93. In de 80's en 90's top 1500, we tellen af naar de nummer 1 net voor 7 uur vanmiddag bij

0: 90's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: 1,99. Altijd laag.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
15: Radio. Ja, je voelt het aan je water. De heetste hits uit de jaren 80 en 90 op de heetste dag van het jaar so far. Met zometeen Sting en ook Queen en David Bowie. Maar eerst Nicola met het laatste nieuws. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog zeker 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd hier blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen in Nederland op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals altijd op vrijdag rustig. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. Ja, misschien heb je het niet gehoord, maar is code rood afgegeven vandaag. Het schijnt, warm te worden. Ja, denk ik, zeg het nog maar even.
15: Nou, rekening mee,
16: ja, goed. Netbeheerders en energiebedrijven hebben een plan bedacht om iets te doen tegen het overvolle stroomnet. Tienduizenden huishoudens, in onder andere Gelderland en Utrecht, krijgen een vergoeding als ze hun stroom slim gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer ze hun elektrische auto opladen buiten de piekuren. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen. Dat vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. En dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. Het Radio Team Weer. Nou, komt-ie. Het is extreem warm. 34 tot maar liefst 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen iets minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook nog tropisch en daarna wordt het geleidelijk aan minder warm.
15: Ach, wat jammer.
16: Jij vindt het heerlijk, hè, dit?
15: Dingen die je Martijn nooit zal horen zeggen. Eén vertraging gemeld door Flitsmeister, de A12 richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, een vertraging daarvan 9 minuten.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
14: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app. 80s en 90s, top 1500.
2: Martijn Kolkman.
15: Queen en David Bowie hoor je zo meteen, maar eerst Englishman in New York. Dit is Sting. Radio
2: 91.

0: Het basloopje in deze hit werd bedacht door bassist John Deacon. Maar toen ze het wilden opnemen, werd er net een pizza bezorgd. Ja, nog even wachten. Ja.
1: Nog even wachten.
0: Ja, heel goed, nog even wachten.
1: Even wachten nog.
0: Ja, ja, ja. Pizza. En vervolgens hadden ze de pizza nog niet opgegeten. Toen was hij het basloopje vergeten. Maar gelukkig was er Roger Taylor. Die had een beetje onthouden hoe het ongeveer ging. En uiteindelijk is het goed gekomen. Een dikke hit voor Queen en David Bowie in 1981. Op plek nummer 90 in de 80s en 90s top 1500 op jouw Radio 10. Met zometeen jouw kans op tickets van 10 voor This Is Michael. De grootste tribute show in Europa ter ere van de King of Pop. Maar eerst Cher, die haar tijd flink vooruit was. Nou, tegenwoordig vragen we massaal de meest bizarre dingen aan ChatGPT. Bijvoorbeeld foto's, video's of maken we muziek met één druk op de knop. Cher zorgde eind jaren 90 voor een muzikale revolutie door als bekende artiest de auto-tune te omarmen, waar eigenlijk alles een beetje klonk als een robot.

0: 80s en 90s top 1500 op Radio 10. Falco staat op 88 met Genius.
1: Is het 80s of 90s?
0: Vanaf maandag maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Vandaag nog voor This Is Michael, de grootste tribute van Europa van Michael Jackson, 19 november in de Ziggo Dome. Wat je ervoor moet doen om die twee tickets van 10 in de wacht te slepen is eigenlijk heel simpel. Je hoort zo meteen een klein fragmentje. Aan jou de vraag is, komt dit fragment uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Je kan het ook gokken. 50% kans dat het goed is. Dit is je opgave.
1: Is het 80s of 90s?

80 of jaren 90. Heb je een idee en denk je, nou, ik wil naar die tribute van Michael Jackson in de Ziggo Dome? Stuur dan 80 of 90 via de app van Radio 10. Kom je zo meteen in de uitzending, heb je 2 tickets van 10 te pakken op deze bloedhete dag. Heb je toch nog iets bereikt, kan je me zo maar zeggen natuurlijk. We tellen af naar de nummer 1 vanmiddag net voor 7 uur bij Gijs Staverman. En op 87 staat Wonderwall, dit is Oasis op Radio 10.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
18: 80s en 90s, top 1500.
19: Martijn Koopman.
20: Vandaag de grote finale met nu.

0: spuiten met deodorant vanwege de hitte. Het kan best zijn natuurlijk dat je zelf zweet of dat je een collega hebt die je niet helemaal fris ruikt. Dan zou je Teen Spirit kunnen gebruiken. Dat is namelijk de deodorant van Nirvana. En dat liedje is dan weer gebaseerd op die deodorant. Smells Like Teen Spirit op nummer 85.
1: Is het 80s of 90s?
0: En in dit geval lopen wij, want we gaan naar Nijmegen, naar Selma. Goedemorgen, Selma.
2: Goedemorgen.
0: Meid, hoe hou je het hoofd een beetje koel vandaag?
2: Nou, gewoon in de airco en vooral heel rustig bewegen en niet te veel gekke dingen doen.
0: Nou, kijk, dit is nou het voorbeeld van wat je moet doen. Je hebt alles goed gehoord en goed opgevolgd, volgens mij.
2: Ja, volgens mij ook, ja.
0: Ja. Je komt uit Nijmegen, je hebt gereageerd. En wat vind je trouwens van de 80s en 90s top 1500?
2: Ja, dat is helemaal geweldig. Dat is natuurlijk onze tijd, hè?
0: Ja, daar ben ik met je eens, inderdaad. Het is zelfs zo mooi, ga ik je nu verklappen, dit weekend gaan we nog even door met de lijst.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja, dus je kan gewoon lekker blijven zitten waar je zit. In je airco met een watertje en dat soort dingen. En dan komt het helemaal goed.
2: Meer ga ik ook niet doen.
0: De opgave. Laat ik nog een keer in je horen. De vraag is, komt het uit de jaren 80 of uit de jaren 90?
1: Is het 80s of 90s?
0: Inspector Gadget, was dat jaren 80 of 90?
2: Dat was jaren 80.
0: Ja hoor, helemaal goed. Het was een... Ja, ik zit ook in de

0: Ik kan het omschrijven als een Zwitser zakmes, zo'n beetje. Kon alles,
1: ja,
0: ongelooflijk.
1: Ja, zoiets is het wel geweest, ja, klopt.
0: Jij hebt gewonnen 2 tickets van 10 voor de grootste Michael Jackson tribute van Europa in november in de Ziggo Dome. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, helemaal geweldig.
0: En fijn dat hij aanstaat en een mooi weekend alvast, hè.
1: Dank je.
0: Dag Selma.
1: Doei.
0: Doei. Zometeen Toto voor je, maar eerst de Earth Song. Dit is Michael Jackson.

0: Stop Loving You op 83 in de 80s en 90s top 1500. En je gaat het niet geloven, maar ga toch zeggen. Je gaat ze vandaag nog een keer horen. En welke het is, nou ja, het zal geen verrassing zijn. Maar hoor je later vandaag in de lijst op Radio 10. En dan gaan wij naar Nico. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen, kerel.
1: Goedemorgen.
0: Nog eventjes belangrijk voor vandaag. Je bent natuurlijk onze anchorman, onze nieuwsman, betrouwbare bron.
1: Dat ben ik.
0: Het is code rood.
1: Ja, code rood.
0: Ik wil nog even doornemen wat nou heel belangrijk is om te doen vandaag. En ook wat je niet moet doen.
1: Nou, er zijn een paar dingen die je moet doen. De hele dag door drinken en dan geen alcohol, maar water. Binnen blijven tussen 12 en 6. Schaduw opzoeken, lichte kleding dragen. En let op oudere, jonge kinderen, chronisch zieken en mensen die alleen wonen. Wat je niet moet doen is veel leuker. Geen zware lichamelijke inspanning buiten. Niet in de zon zitten de hele dag.
0: Ja.
1: Geen kinderhuisdieren in de auto achterlaten. En natuurlijk ook pas op met koffie en energiedranken. Want dan drink je minder water.
0: Oh ja, precies.
1: Ik neem nog een kopje hoor. Ik vind het wel lekker.
0: Ja, een kopje koffie en een kopje thee. Zometeen in de water zit erbij. En zometeen natuurlijk het laatste nieuws om 11 uur.
1: Oh ja.
0: Wat heb je vandaag voor de hele natie in petto?
1: Nou, de Britse koning Charles die breekt met een eeuwenoude traditie. Is echt heel erg bijzonder wat hij doet.
0: Oké. Okay. Door het zometeen van Nico. Maar eerst nummer 82, Whitney Houston. One Moment in Time.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
11: Plintenfabriek.nl.
12: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Je hebt natuurlijk de finale van het WK voetbal. Hier vandaag de grote finale van de ethische en IT Top 1500 met Hansen. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
10: Goedemorgen. Vanwege de extreme hitte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel gewoon door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. En dat was niet vanwege de hitte, maar vanwege de NAVO-top in Den Haag. En nu de code rood is afgegeven, geldt ook het advies om niet de weg op te gaan. Toch zijn de ministers wel naar de ministerraad gekomen. Verkeersminister Karremans houdt zich dus niet aan zijn eigen advies.
11: Klopt, nee, dus het is ook als het niet nodig is, hè, maar als het wel nodig is, dan...
12: Dit is nodig.
11: Nou ja, nogal nodig, ja.
12: Komt niet
11: ja.
12: Per Teams.
11: Nee, dat mag helaas niet. Nee.
10: Toch benadrukt de minister dat het gevaarlijk kan zijn als je bijvoorbeeld in deze hitte stil komt te staan met pech. Dus daarom, als je de weg op gaat, neem een parapluutje mee of een parasol.
9: Hoe heet ook alweer die man die met corona... Dat feestje in zijn achtertuin gaf.
10: Je bedoelt minister Grapperhaus?
9: Ja,
10: of de koning, die had dat ook, maar dat geheel terzijde. Heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zul je moeten opblijven of anders de wekker zetten om Oranje live in actie te kunnen zien. De wedstrijd tegen Marokko is namelijk komende maandagnacht, dus de nacht van maandag op dinsdag, om 3:00. En koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat namelijk na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar wonen zijn moeder, koningin Elizabeth, bijvoorbeeld wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. En Charles deed nog iets opmerkelijks. Hij heeft zijn belastingaangifte openbaar gemaakt. Ik ben benieuwd, betaalt een koning belasting eigenlijk? Geen idee.
9: Nou, in Nederland niet, hè? Dus Willem-Alexander is heel snel klaar elk jaar.
10: Ja, die wil ik ook wel doen, die belasting.
9: Kan hij lekker op vakantie naar Griekenland.
10: Klaar, geld terug. Goed, het radioteam weer. Nou, je had het misschien al zien aankomen. Het is extreem warm, het kan 39 graden worden. Sommige plaatsen in het oosten wel 40. Vanmiddag dan draait de wind en daardoor wordt het in het westen ietsje minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook nog tropisch, maar daarna is het klaar met de hitte. Wordt het een graad of 23.
9: 7 vertragingen, gemelde Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A2 Eindhoven. Over richting Maastricht-Noord voor de Hocht. 25 minuten. De A4 richting Den Haag tussen het Liemense Aqueduct en Zoetewoudendorp 11 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een vertraging van 19 minuten.
13: 80's en 90's top 1500.
14: Martijn Kolkman.
9: Zometeen is er goud wat er blinkt, maar eerst Bob. Dit is Hansen.
14: Radio 10. 81.

0: Het is vandaag echt wat goud wat er blinkt in de 80's en 90's top 1500. De grote finale dag. En menig artiest heeft zijn gang, studio of woonkamer volhangen met gouden platen. En ook Spender Ballet uit 1983 met Gold werd in meerdere landen werd de gouden status behaald. En in de lijst hoorde je hem net op nummer 80. Het is de warmste dag so far van het jaar, 10 minuten over 11. En ik zei het al, vandaag de grote finale. We tellen samen af naar de nummer 1 vanmiddag net voor 7 uur bij Gijs Staverman. En dan een notering die ook terug te vinden is in het Guinness Book of Records. In 1988 dansten zo'n 119.000 mensen. Moet je nagaan, 119.000 mensen. Op een liedje. En dat werd vervolgens een vermelding in het Guinness Book of Records. En dat deden ze op het nummer van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En die staan alweer op plekje
1: 79.

0: zo door met deze goede muziek. Groeten van Theo. Nou Theo, ik heb goed nieuws. Dit komende weekend de bovenste ruim 300 hits nog een keer op Radio 10. 80's and 90's, top 1500. Scorpions met Wind of Change. En tegenwoordig kan je ook aan ze likken. Wat zeg je nou? Jij kan ze likken. Nou, ze bestaan 60 jaar en hebben daarvoor vanwege dat jubileum een tour gedaan. Maar ze hebben ook postzegels uitgebracht. Een echte set. Dus je kan lekker aan ze likken. Je kan het op de bus doen, maar het wordt vandaag niet meer bezorgd vanwege de warmte. Vandaag de grote finale van de 80's and 90's Top 1500. En vanaf aankomende maandag maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. 6 april treedt hij op in de Ziggo Dome. Wil je erbij zijn? Luister vanaf maandag. Hoor je de oproep? Stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan heb je dus 2 tickets van 10 te pakken. Ja, en dan iets wat in de jaren 80 nou eigenlijk heel gewoon was. Zoals Martine het altijd zegt.
1: Beide, wij gaan beide.
0: En daar hoort dit liedje bij.
2: 77.

0: bij Claudia komt hij boven het geluid van de ventilator uit. Wat een heerlijk nummer. Oké. Okay. Simple Minds en Don't You Forget About Me hoorde je op 76 in de 80's en 90's top 1500 bij Radio 10. Met zometeen... Roxette en Listen To Your Heart, maar ook... Linda, Roos en Jessica, zometeen.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
12: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Albert Heijn. Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: 1500. Martijn Koopman.
5: Bon Jovi hoor je zometeen, maar eerst Roxette.
6: Radio 4. 75.

0: stellen, je hebt een geniaal muzikaal idee, maar je zit ergens in een hotel op de 8e verdieping en er zijn geen instrumenten in de buurt om het uit te werken. Wat doe je dan? Nou, je pakt de telefoon, je belt naar de receptie en je zegt: ja, bij de ingang staat een piano, kan ik die ook bezorgd krijgen via de roomservice? Dat deed John Bon Jovi en de receptioniste kon op die vraag geen nee zeggen. De piano werd in de lift gereden en vervolgens aan het voeteneind van John Bon Jovi neergezet. En daar schreef hij de hit die je net hoorde, Bed of Roses, op 74 in de 80s en 90s top 1500. Nou, ze zeggen wel eens, met je familie moet je wandelen en niet handelen. Maar het kan ook goed uitpakken in het geval van Kim Wilde. Ze komt uit een hele warme muzikale familie. Want de volgende hit maakte ze onder andere samen met vader Marty en broer Ricky. Cambodia hoor je nu op
1: 73.

0: Roos en Jessica met Adam Noot op 72. 80's en 90's, top 1500. Ja, en vanwege de lijst heeft Gijs Staverman, mijn collega in de middag tussen 4 en 7, bekende gezichten uit de jaren 80 en 90 uitgenodigd voor de podcast Wat een Tijd. En in de aflevering die aankomende maandag online komt, schuiven Katja Schuurman en Babette van Veen aan over inderdaad Linda, Roos en Jessica. En ze waren echt meteen fan van het nummer. Of niet?
1: Vannacht was heftig. Je krijgt een dikke 10. Die ging voor je lichaam.
2: Het was een beetje schunnig. Wij hadden gewoon helemaal niet zo goed geluisterd.
0: Maar nee. Jullie wisten eigenlijk niet wat
1: nummer over. Ik weet precies kort waar dat nummer over.
2: Ik vond het ook helemaal niet zo'n leuk liedje.
0: Maandag dus online en op radio10.nl of de app kun je nu ook afleveringen vinden met onder andere Henny Huisman, Irene Moors en Robert ten Brink. Zometeen op deze bloedhete dag Jeroen Nieuwenhuizen met het vervolg van de lijst. Maar eerst de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge op
3: 71.

0: De 80s en 90s top 1500. Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
13: Mediamarkt. Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op

0: ontknoping van de 80's en 90's tot 1500. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het outbreak management team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT maar liefst 5 keer genegeerd. Het is nu al officieel de warmste 26 juni ooit gemeten in ons land. In Woensdrecht werd vanmorgen om 10:50 al 34,4 graden gemeten. Daarmee is het oude record van 34,1 uit 1976 verbroken. En vanmiddag dan loopt de temperatuur op naar zo'n 39 graden... waarmee waarschijnlijk ook het landelijke juni-record uit 1947 sneuvelt. Dat ligt op 37,9. En om het absolute hitterecord te verbreken, dan moet het nog een klein beetje heter worden. Dat staat namelijk op 40,7 graden. Bedrijven moeten hun mensen in deze bloedhitte niet gaan dwingen om naar het werk te komen. Dat zegt althans werkminister Thierry Aartsen.
2: Wees coulant naar je medewerkers. Ik denk dat heel veel werkgevers dat al zijn. En werknemers, denk vooral aan jezelf. Dus als je je niet comfortabel voelt, hoef je van deze minister niet te komen.
1: De minister zegt dat bedrijven en werknemers er samen voor moeten zorgen dat het prettig werk is. En we gaan nog even door over de temperatuur, want de hitte kost niet alleen zweet, maar ook geld. Volgens nieuw onderzoek is 1 dag boven de 32 graden economisch net zo schadelijk als een halve stakingsdag. Tussen de 30 en 35 graden daalt de arbeidsproductiviteit met zo'n 3% per extra graad. Vooral de bouw, de logistiek en de industrie merken dat direct.
0: Ja, als de minister zegt je vriend naar je werk te komen, ja, dan kan ik me voorstellen dat het geld kost.
1: Ja, dan komt er ook niemand. Nou ja,
0: kijk, we zitten lekker in een coole studio, hè, maar moet je voorstellen dat je dingen buiten moet doen.
1: Ja, zo.
0: Dat is even wel een andere
1: verkeersregelaar staan in dat dikke pak. Oh, die jongens hebben het zwaar. Hey, goed het weer. Ja, het is warm.
0: Punt. Dat zijn de vertragingen. Wij hebben hier 16 meldingen. We gaan eens even de top 3 erbij pakken. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens, 20. A28 Hogeveen Assen voor de brug over het Oranjekanaal, 20. En de A28 Assen Hogeveen voor Westerbork, 22 minuten daar.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
5: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
7: 80's en 90's top 1500.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.
0: The Reflex Duran Duran vind je nu op nummer 70.

0: Golden Earring, Twilight Zone. Die heb ik als 10-jarig jochie veel zitten draaien in mijn slaapkamerdiscotheekje. Wauw. Op 69 George Koymans die hield van een lekkere spionageroman op zijn nachtkastje. En Twilight Zone is geïnspireerd op The Bourne Identity van Robert Ludlum. Inderdaad, later verfilmd met Matt Damon in de rol van Jason Bourne. En de woorden op de Reflex van Duran Duran op 70, geproduceerd door Nile Rodgers. Hij was het brein achter de revolutionaire vocal sample, zo maar te zeggen. Zeg goedemiddag, het is de finale dag van de top 1500 van de 80s en 90s. Dat is lekker, hè?
1: Heel wat nieuwe huizen, dames en heren!
0: Ja, die krijg je er wel bij. Dat is dan wel jammer misschien. Maar goed, zo tegen 7 vanmiddag krijg je, vanavond is dat alweer, krijg je de nummer 1 bij Gijs, de ontknoping. En ik heb zo meteen voor je een Bond-song uit het verleden. Maar welke artiest wordt nou getipt voor de volgende Bond? Ben ik even aan wat Engelse bookmakers gaan vragen. Krijg je zo. Op 68 eerst, Annemarie, die moet wat aan de moeder vragen.

License to Kill op 67. Er is nog steeds geen nieuwe James Bond gekozen. In augustus vindt er wel weer een tweede auditieronde plaats. En in de tussentijd wordt er volop gespeculeerd welke artiest de volgende Bond-song mag gaan leveren. De artiesten die nu bij de Engelse boekmakers het meest worden genoemd zijn Olivia Dean, Dua Lipa, Ray en... Dat is een beetje buiten, een beetje Oasis. Nou, de film wordt op zijn vroegst verwacht in 2028 om 29, dus we merken het vanzelf wel. Te warm om ons druk erover te maken op dit moment, toch? Ja, goed. Marillion komt eraan met Kaylee op 65, maar eerst de soundtrack van de rampenfilm Armageddon. Die zou eigenlijk naar U2 gaan, totdat Liv Tyler voor een van de hoofdrollen werd gecast. Toen ging meteen de telefoon van vader Steven Tyler rinkelen en de klus ging naar Aerosmith. I don't

0: team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: 80s en 90s, top 1500. Jeroen Nieuwenhuis.

0: A 93 Meatloaf.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, heb jij een appje van Radio 10 op je telefoon staan? Dan zou ik die even openen nu, want dan kun je wat leuks mee verdienen. Hè? Kaarten voor This Is Michael, dat is in de Ziggo Dome. In het najaar. En dan gaat al die grote knijters van Michael die je ook in deze lijst hebt gehoord, die ga je dan langs horen komen. En een keer lekker meeblaren, meezingen. En je mag iemand meenemen ook. Dus wil je die kaarten verdienen voor This Is Michael? Dan moet je goed opletten. We hebben iets gepakt uit de twee decennia die deze twee weken in de spotlight staan. De vraag is het nou 80s of 90s? Of zoals Erik zegt,
1: is het 80s of 90s?
2: En de Oscar goes to...
0: Ja, zeg maar, Sean. Doe maar.
2: Nee. Titanic.
0: Ah, dat was leuk. Nou, wanneer was dit moment? Oscar goes to... Nou, laat het weten via de app van Radio 10. 80s of 90s? Zo snel mogelijk als kan, want dan laat je misschien zo meteen wel even in de uitzending en hebben die kaarten te pakken. Heb je weer wat leuks voor dit najaar, hè? Op 62 de vrouw die haar hond liet klonen. Dan hangt een prijskaartje aan van zo'n 45.000 euro per hond. En Barbara nam er meteen maar even twee. Dan heb je ook wat, hè, natuurlijk. Ik zie er niet snel ook toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst. Dus het zal wel goed komen met haar. Woman in Love, een van haar hits nu op 62.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jeroen.
0: Jij hebt een middagje thuis met de kinderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die kleine heeft studiedag. En dan zitten we hebben net even lekker geluncht. En nou, we gaan verzinnen wat we vanmiddag weer gaan sjouwen.
0: Ja, nou ja, er zijn legio mogelijkheden. Zolang je maar veel water erbij hebt, denk ik, of niet?
1: Ja, absoluut. Er staat een zwembadje in de tuin en daar gooi ik ze dadelijk in. En dan heb ik er weer even rust van.
0: Juist! Nou, oké. Okay. Nou, als je dat water zo ziet klotsen in het zwembad, dan brengt je dan meteen eigenlijk een beetje bij het fragment wat we voor je hadden. Hè?
2: Is het 80s of 90s?
3: And the Oscar goes to...
0: Ja, Sean? Doe maar.
3: Titanic!
0: Ja! Sean Connery hoorde je en die zei dat de Titanic-film een Oscar won. Maar niet één ook. Ze hadden alle records verbroken erbij. Wanneer was dat ook alweer?
1: Dat was in 98.
0: Ja! In de 90's, zeker man. Heb je wel gezien door die film?
1: Ja, absoluut. Ik heb hem zelfs in België gezien.
0: Ja, oh.
1: In Antwerpen, dus in die grote bioscoop die daar zit.
0: Ik ook. Ja, klopt. Bij Kinepolis.
1: Ja, Kinepolis was het.
0: Ja, dat was volgens mij was Kinepolis, Jan. En jij zit dan in Brabant, Loon op Zand en ik zat in Zeeland. Dus dat was dichterbij om daar naar de grote bioscoop te gaan dan ergens naar de Randstad. Hè? Maar die hadden we nog niet
1: in onze
0: vrije. Nou, mooi man, een legendarische film. En jij hebt meteen kaarten te pakken voor iets anders legendarisch. Nu al, This is Michael, donderdag 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Je gaat erheen.
1: Ja, perfect. Dankjewel.
0: Onwijs veel plezier. En heb je al enige idee wie je meeneemt?
1: Ik denk maar wederhelft.
0: Nou, heel veel plezier samen.
1: Als je mee wil.
0: Dat zal toch wel. Dit is Tina Turner.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatie radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Zometeen hier meezingen met Bruce Springsteen en Born in the USA. Ook Whitney Houston komt eraan en Prince. Ach, alleen maar wereldsterren. Nu eerst het nieuws.
7: Goedemiddag. Er moet wat gedaan worden aan de hitte in de scholen. Maar het kabinet gaat de oplossing niet bepalen. Dat zegt staatssecretaris Thiele van Onderwijs.
8: Zowel aan gemeentes geven we geld voor het schoolgebouwen als aan de schoolbesturen. En vervolgens is het aan zowel gemeentes als schoolbesturen zelf om daar keuzes in te maken die ook uiteindelijk moeten zorgen naar betere temperaturen, zowel in de zomer als in de winter, in de klaslokalen.
7: De Tweede Kamer heeft er een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen en veel zijn er vandaag dan ook dicht. De problemen op het overvolle stroomnet worden steeds groter. Na de regio Utrecht komt er van de volgende week ook een aansluitstop in heel Brabant, meldt de regionale omroep. Voor bedrijven en huishoudens zit een nieuwe of zwaardere aansluiting er dan voorlopig niet in. Iedereen komt dan op een wachtlijst te staan. De Nederlandse tennissers hebben weinig te klagen over de loting voor Wimbledon. Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. Ook leuk, de 44-jarige Serena Williams maakte op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. En door de hittegolf draaien in steeds meer huishoudens de airco's op volle toeren. Inmiddels hebben zo'n 1,7 miljoen Nederlandse huishoudens zo'n ding. Dat is dus 1 op de 5. Mocht je nou afvragen wat zo'n airco nou eigenlijk kost, heb ik voor je uitgezocht. Een mobiele airco die 10 uur per dag draait, kost tijdens een week hitte ongeveair €22 aan stroom. Nou, vind ik nog best meevallen.
6: Nou, als je zonnepaneeltjes hebt, dan heft dat weer een beetje op. Hè? Behalve s'nachts natuurlijk.
7: Behalve s'nachts, want dan schijnt de zon af.
6: Maar nu kun je nog salderen, mensen.
7: Ja, nou, daar gaan we het zo uitgebreid over
6: hebben.
7: Eerst hebben we het weer. In 8 provincies geldt code rood vanmiddag. En het wordt 34 tot maar liefst 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen dan is het ook tropisch, maar daarna ietsje minder warm.
6: Juist, een beetje verkoeling in die nacht. Dan heb je die dure airco ook niet nodig. Toast ook, natuurlijk. Zeg, is wat vertraging? Nou, dat kun je wel stellen. 23 stuks en dit is de top 3. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens, dagelijkse file 17 minuten. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor de Fabrine Noordbrug, 32. En de A58 Breda Berg op Zoom voor Heerlen, 35 minuten.
9: 80's en 90's, top 1500.
10: Jeroen Nieuwenhuizen.
6: Prince, 1999. Niet uit de 90's trouwens, hè.

Hard to Vals meezingen met Whitney Houston. 80s en 90s, top 1500. I will always love you op 58. Het was Kevin Costner die met het idee kwam om dit nummer van Dolly Parton te gebruiken voor de film The Bodyguard, hè, waarin hij speelde met Whitney. Eigenlijk zou Whitney What Becomes of the Broken Hearted zingen, maar dat werd voor haar neus weggekaapt door een andere film. Nou, helemaal geen verkeerde keuze geweest om dit te doen, toch? Het ging nog even viral ook, hè, vanwege die stop die er middenin zit. En dan moest je dat gaan timen op TikTok en zo. Je hoorde ook nog Prince, 1999 op 59. En Prince is nog niet uitgespeeld vandaag. Purple Rain komt er nog aan op nummertje 14. Ja, hij is eigenlijk een lul die je er niet bij kan hebben, maar ja, je komt er niet vanaf. Over wie dit gaat, hoor je zo meteen. Mogen eerst maar eens even luisteren naar een totale loser en een uitgedroogde pruim. Lekker kopje in de teus. Dat zegt de president van Amerika, zegt dat, hè? Donald Trump over Bruce Springsteen. Zijn niet echt vrienden van elkaar. En jij zegt gewoon nog steeds de boss tegen de meneer, want hij staat op 57 met...

0: beste hits uit de 80's en 90's.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Radio 10. Thank you.

0: Bert van der Murk en het regent zonnestralen.
1: 80's en 90's, top 1500.
0: Zo aan het eind van de 90's hadden ze die grote hit. En die staat op 56. En die Herman, waar ze het over hebben, die komt wel vaker voor in de nummers van het duo. Het begint in 1997 met Als het vuur gedoofd is. Een jaar later het regent zonnestralen. In 2009 kwam Herman weer terug in voicemail. En in 2024 weer in Ik zeg niets. En daarin komt Herman verhaal halen over alles wat ze over hem zingen. Wat is het toch met die vent? Nou, zelfs zeggen de mannen dat het een... Ja, hij is een lul die er eigenlijk niet bij kan hebben. Je komt er maar niet vanaf. Je hoort het ook dan zo zeggen. Nou, misschien hebben ze inmiddels wel afgeschud. Het zou leuk vinden als je nog even... Ik zou het leuk vinden als je nog even blijft plakken. En dat ze hem vaker als thema gebruiken. In 1983 vond in Nederland de grootste demonstratie ooit plaats tegen de plaatsing van 48 Amerikaanse kruisraketten. Maar liefst 550.000 mensen kwamen samen op het Malieveld in Den Haag. De angst. Maar die kernwapens leefden ook over de grens. In Duitsland bracht Nena dat jaar een protestlied uit. 99 Luftballons op 54 hoor je zometeen na deze legendarische track van Michael Jackson. Daar kan ik op zich al een hele dag over praten. Gaan we niet doen. We gaan er lekker naar luisteren op 55. Thriller.

54.

0: 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
9: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
10: 80s en 90s, top 1500.
11: Jeroen Nieuwenhuis.

0: Dion, Celine Dion op 52. Wat stond die lang bovenaan in 1998, hè?
1: 80s en 90s tot 1500.
0: Uiteraard de titelsong van de film Titanic. En wist je dat de hoofdrolspeler Leo DiCaprio de film nooit meer heeft teruggekeken? Hij kan het gewoon niet aan, nee. Op 51 vinden we een klein traumaatje van Mitch Ure van Ultravox. De hit Vienna bleef in 1981 in de Engelse hitlijsten steken op 2. En dat was nogal frustrerend, want dat kwam door dit schip.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
20: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
21: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Radio 10. De
0: grootste hits van de 80's en 90's. Je zit er middenin, zo dadelijk weer door met de lijst. Maar inmiddels is het exact 2 uur. En het nieuws, dat krijg je van Nicola Ruis.
1: Goedemiddag. Harde coronamaatregelen, zoals het sluiten van scholen, hadden voorkomen kunnen worden. Dat denkt Arie Slob, die toen onderwijsminister was. De scholen hadden volgens hem misschien open kunnen blijven als er op de IC's genoeg verpleegkundigen waren. Slob zei dat tegen de parlementaire commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Een Nederlands reddingteam is onderweg naar Venezuela, waar gisternacht 2 aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Er worden in Venezuela nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten in de extreme hitte, ziet het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. De hulporganisatie vindt dat onverantwoord. Ja, en heet is het. Het is officieel de warmste 26 juni ooit gemeten. In Woensdrecht werd vanmorgen al 34,4 graden gemeten. Daarmee is het oude record van 34,1 uit 1976 verbroken. En vanmiddag wordt het nog warmer, 39 graden waarschijnlijk. En daarmee kan ook het landelijke juni-record uit 1947 gesneuveld raken. Dat ligt namelijk op 37,9. Het absolute hitterecord, dat is nog ietsje hoger, 40,7. Ja, dat gaan we niet krijgen, hoor. Het is wel code rood in 8 provincies, 34 tot 39 graden. Dus in het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, maar daarna ietsje minder warm.
0: Nicola,
1: ja,
0: dankjewel.
1: Jij ook.
0: En alvast een goed weekend.
1: Dank je.
0: 26 files staan er. En de 3 langste staan op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp na een ongeluk 21 minuten. Ook een ongeluk op de A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost 1/2 uur. En de langste op de A50 Eindhoven-Arnhem voor de Maasbrug 1:03 over een lengte van 9 kilometer.
2: 80's en 90's, top 1500.

deed toen verrassend weinig. Het nummer was behoorlijk zwaar van toon en de film Highlander, waarvoor het geschreven was, werd toen ook geen enorme bioscoophit. Pas na het overlijden van Freddie Mercury in 1991 kreeg het lied een heel andere lading. De tekst over leven, tijd en sterfelijkheid. Hij kwam ineens veel harder binnen

en Don't Stop Believing. Goedemiddag, Dier hier. En de afgelopen weken zijn we met elkaar door twee decennia muziekgeschiedenis gereisd. En die reis komt bijna ten einde. Over een paar uur hoor je bij Gijs Staverman welke plaats zich de nummer 1 van de 80's en 90's mag noemen. De hit met de meeste stemmen in de 80's en 90's top 1500. Maar eerst

Guns N' Roses. Afgelopen weekend stonden ze nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. En komende zondag zijn ze in Antwerpen. Er zijn nog een paar kaarten voor te krijgen, dus als je erbij wil zijn, dat zou kunnen. November Rain was dat op 45. Alleen al denken aan November Rain zou kunnen helpen tegen de hitte. Jannie doet dat bijvoorbeeld. Daarbij moet vermeld, ze zit ook met haar voeten in een bak met water. Fleetwood Mac fans, die hebben iets om naar uit te kijken. Apple TV werkt aan een officiële documentaire over de band. Het wordt de eerste keer dat de bandleden zelf hun complete verhaal vertellen. Met nooit eerder vertoonde beelden, nieuwe interviews en archiefmateriaal van de in 2022 overleden Christine McVie. Je hoort ze nu in de lijst op 44 met Little Lies, Fleetwood Mac.

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van 329 euro. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
8: Plintenfabriek.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voor elke stijl de juiste afwerking.
11: Plintenfabriek.nl.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk. Heerlijke landing. Oh, Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
19: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
21: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
22: Zin in avontuur?
8: Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. 80s en 90s, top 1500. Edwin Dier.

0: gemaakt. Ontstaan per toeval. Kenny Rogers was al een aantal dagen bezig om Islands in the Stream op te nemen, maar hij vond dat er iets ontbrak. En wat denk je, toevallig was Dolly Parton in dezelfde studio in Los Angeles aan het klussen, een beetje aan het werk. Ze werd gevraagd om even mee te zingen en vrijwel direct viel alles op zijn plek. De chemie tussen de twee was zo sterk dat het nummer veranderde van een gewone solo-single in een wereldhit van een heerlijk duo. Islands in the Stream, hoorde je op nummer 43 in de lijst. Met zo dadelijk een groep meiden die in de 80's een eigen tv-serie kreeg.
1: 80's en 90's top 1500.
0: En de nu volgende mevrouw staat bekend als iemand die het liefst niet het hele jaar op tournee is. Ze heeft meerdere keren gezegd dat ze liever thuis is bij haar gezin dan voortdurend onderweg voor optredens. Daarom kiest ze vaak voor een paar grote concerten in plaats van een lange reeks shows door het hele land. Morgen is één van die sporadische optredens. Dan speelt ze in

Eurovisie hier gekregen. Ze speelde erin een fictieve versie van zichzelf. Compleet met optredens, vriendschappen en de nodige avonturen achter de schermen. Zo kun je ze in Japan voor het eerst van hun leven sushi zien eten daar in die serie. Eigenlijk waren ze hun tijd ver vooruit. Want lang voordat reality-series over popgroepen bestonden, konden Nederlandse kijkers dus al wekelijks meekijken in het leven van de succesvolste meidengroep van het land. De Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More was dat. En dit is Everybody Hurts. Even afkoelen met R.E.M. op nummer 39.

0: Oldies and 90s Top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Grazie. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, Castilla, van Jumbo.
5: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B, opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak, 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
11: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Het is
1: drie uur. Pak nog even wat water of een ijsje. Gaan we zo weer verder met de grootste hits uit de 80's en 90's top 1500. Na het nieuws, dat krijg je van Martijn Nijhuis.
2: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten in de extreme hitte, zegt het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. Het Rode Kruis noemt dat onverantwoord. Om iets te doen tegen het cellentekort krijgen gevangenen die een korte straf uitzitten minder begeleiding. Waar dat kan, moeten er twee gevangenen op één cel. En een oude gevangenis wordt heropend, zegt de staatssecretaris.
9: Nou, de PI Almere wordt weer geopend. Dat is in het verleden al een gevangenis geweest. En daar gaan we nu in investeren, dus te zorgen dat die binnen een aantal jaren weer open kan.
2: Ja, het duurt wel even, waarschijnlijk pas in 2033. Ook morgen houden we op sommige plaatsen nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden is die geel. En niet helemaal een verrassing, drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben verbruikt. Bij Vitens steeg het verbruik de afgelopen woensdag met een derde. En bij Oasen, dat in Zuid-Holland actief is, hebben ze het zelfs over een recordverbruik. Het radioteam weer erg zonnig dus. Op sommige plaatsen intussen 40 graden aangetikt. Verder nauwelijks wind. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweersbuien.

0: voor de Martinus Nijhoffbrug, 17. En de A50 Eindhoven Arnhem voor Ravenstein door pech onderweg, 59.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app. 80s en 90s, top 1500.
0: Edwin Diergaarden. Metallica, Sona, Bob Marley en The Wailers op 38. Drie kleine

Cruijff Arena. Pas nummer 38 in de lijst. Ja, goedemiddag. Je bent bij de Radio 10 Edition 90's tot 1500. Inmiddels zijn we diep doorgedrongen tot het bovenste deel van de lijst. Nog ruim 3 uur te gaan tot de nummer 1. Wat zal hem zijn? Een liedje, de hit waar het meest op gestemd is.

0: Dat was nummer 35.
1: Radio 10.
0: Kleine jongen van André Hazes. Weet het dat je heel lang gedacht hebt dat dit over zijn zoon André Junior gaat? Dat is niet het geval. Kleine Dre was in 1990, toen het liedje uitkwam, nog niet eens geboren. André Hazes schreef deze klassieker voor zijn allereerste zoon. En die heet Melvin. Daarvoor hoorde je Borderline van Madonna. En Jeffrey Meijnste is een grote jongen. En hij is slim. Hij is op dit moment aan het zwemmen en heeft een draadloze speaker vastgebonden op twee petflesjes, zodat de speaker blijft drijven. En zo hoeft hij helemaal niets te missen van de 80s en 90s tot 1500. Wat een goed idee is dat, zeg maar. En mocht je bij de volgende plaat altijd luidkeels Sweet Dreams Are Made of Cheese meezingen, je bent niet de enige hoor, want wat blijkt, deze plaat is als eerste geëindigd in een poll van Spotify over verkeerd gezongen liedjes. Daar kan ik nu natuurlijk alles van vinden, maar ja, who am I to disagree? Sweet Dreams.

0: You Take van The Police staat voor je klaar. En ook zometeen Europe in de 80's en 90's top 1500.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Everyone from left to right van Holland komt ze aan. Go left!
7: Samen voetbal kijken en barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches sounding looking like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Lieslot, wat ben je aan het doen?
20: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
19: Dus?
20: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
19: Ah, met superkorting.
20: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrij vakanties.
21: De prijs.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 80s en 90s. Top 1500.
6: Edwin Diergaarde.
7: Op 33 euro met een spannend...

0: Every Breath You Take, The Police was dat. En je kunt zoveel doen met je adem, hè? Onderzoekers van Stanford University die ontdekten dat de snelste manier om stress te verminderen niet meditatie is, maar iets wat ze de fysiologische zucht noemen. Daarbij adem je diep in door je neus. Je neemt direct nog een klein extra teugje lucht en ademt vervolgens heel langzaam uit. En volgens de onderzoekers daalt je hartslag daardoor vrijwel direct en schakelt je lichaam snel over naar de ruststand. En dat is handig bijvoorbeeld voor een spannende vergadering, of een eerste date, of bij hittestress natuurlijk. En daarvoor hoorde je de final countdown van Europe. En dat zijn we aan het doen. We tellen af naar de nummer 1 van de 80's en 90's tot 1500... die Gijs straks iets voor 7 uur gaat draaien. Maar er zitten nog heel wat platen voor, zoals deze van Hathaway.
1: 80's en 90's tot 1500. Radio 10.
2: 31. What is

Ik heb me nog zo voorgenomen om dat niet meer te doen. Een raketje eten tijdens mijn werk, maar doe ik het toch weer. Koud. Me frissen mijn lippen weer. Afijn, Nikita, Elton John. Op nummer 30 in de 80s en 90s top 1500. Zometeen na 4 uur gaat Gijs verder met de laatste 3 uur van de lijst. Ik heb zo nog Britney Spears voor je en...

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: bij Bol. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Goedemiddag, over een minuutje is het exact 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Gijs. Het kabinet komt straks met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstoffen aan te pakken. Premier Jette wil er alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor huizen en voor wegen.
4: Het kabinet presenteert een pakket aan maatregelen waarmee we Nederland weer in beweging krijgen. Zodat boeren weer perspectief hebben, de natuur zich kan herstellen en we meer woningen kunnen bouwen.
3: Ja, dat ligt nu grotendeels stil vanwege die stikstofregels. Nederland gaat weer van het slot, belooft Jette. Maar de ene regio wel sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want daar is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen, dat mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was, en over eventuele slachtoffers in Peking is ook niets bekend. Nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. De komende uren wordt het alleen maar warmer. En dan kan dus inderdaad de beloofde 40 graden worden gehaald. In Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert Bij Ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met Tino Martin, De Bankzitter, Smart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Daar moet nog een besluit over worden genomen.
2: Maar het is veel te warm, joh.
3: Ja, toch?
2: Om op de bank te zitten. Dus dan lijkt het me verstandiger dat het gewoon doorgaat, toch?
3: Ja, dat is een goeie. Het radioteam weer. Op sommige plaatsen hebben ze dus de 38 graden al aangetikt. Op de Wadden is het minder heet. 32 tot 35 graden. Kans op een onweersbui neemt langzamerhand wel toe. Mm-hmm. Komende nacht is het droog. 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw heet. Maar ja, wel minder. 29 tot 38. En ook dan, later op de dag, kans op onweer.
2: Hoorde je mij net, waar zit jij... zeggen. Zo dwars door jou heen.
3: Heb je last van het warmte,
2: Gijs? Ja, ik heb een soort hittegolf in mijn hoofd.
3: Ik zit tegenover jou.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie je nu. Ja, nee, want Gordon en Vrouwtje, die hebben allemaal van die enorme lampen om de camera heen en zoiets, maar die hebben we nu weggehaald. Ja. Binnenkort dan zijn ze helemaal weg. We gaan naar Robin van de regie om even te kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen.
5: Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het is helemaal niet zo druk op de weg. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je wel een kwartier vertraging tussen Kootwijk en Hoenderlo. Op de A4 richting Antwerpen sta je tussen Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid 10 minuten stil door een kapotte vrachtauto. En op de A35 richting Enschede 20 minuten file tussen Delden en Enschede-West.
2: Oké, okay. Nou, heel

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Heb jij hem al? De Radio 10 app? Kijk mee in de studio. Speel mee met de acties van Radio 10. En stuur berichten via WhatsApp. Luister altijd en overal naar Radio 10. De Radio 10 app. Download hem nu.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

Dat was het al zo. Snap en Rhythm is a Dancer met Thea Austin in de hoofdrol. 80's and 90's, top 1500. Ah ja, de hoofdrol, hoofdrol, hoofdrol. Ze is te horen als zangeres. Maar ze heeft wel geteld één nummer ingezongen met Snap. Toen vond ze het wel weer genoeg. Toen heeft ze de groep alweer verlaten. Ja, het was dus bijna meer een inzingklus dan dat ze echt onderdeel van die groep was. Want het hele gebeuren speelde zich in krap 3 dagen tijd af. En ik ben benieuwd wat voor royalty ze gekregen heeft. Of dat ze gewoon 1 vast bedrag heeft gekregen. Snap, Rhythm is the Dancer staat op nummer 26 daarvoor. Nummer 27 U2 en With or Without You. Het is vrij bekend dat Bono en de rest van U2 weinig op heeft met de republikeinse politici in Amerika en terugverlangt naar de tijd van Obama. Niet gek dat ze deze week opdoken bij de opening van het Obama Presidential Center in Chicago. Het is een hagelnieuw gemeenschapscentrum dat een museum, gemeenschapsfaciliteiten en de presidentiële bibliotheek van Barack Obama omvat. En wil je dat dus zien, dan kun je dat dus zien in Chicago. Op nummer 27, U2. Nou, wees welkom. Laatste dag. Laatste dag van de 80's and 90's Top 1500. Ja, en de laatste paar uur. We hebben straks de apotheose. Dat doen we in het laatste uur met de top 10 natuurlijk. En wat staat er nou op nummer 1? Nou, wil je dat alvast een beetje bekijken? Ik verklap het niet, maar je kunt het gewoon bekijken.

Als jij nou een beetje de airco aandoet, nou, dan zijn we helemaal super blij. En van de muziek voor jou ook natuurlijk super blij. En dankjewel dat je zoveel gestemd hebt op zoveel mooie platen. Waaronder George Michael en Queen, Somebody to Love. Die gaan we zo horen op nummer 24. Maar eerst uit 1985. Een nummer wat altijd populair blijft. Kate Bush en Running Up That Hill op 25.

0: 80s en 90s.
1: Top 1500.
0: Radio 10.
1: Drieëntwintig.

0: strak in de lucht. Sterker nog, het waren er 188.000. Ja, het KNMI heeft 188.000 bliksemontladingen geteld, zoals ze dat noemen. Er was extreem veel. Het is al zeldzaam als de 100.000 wordt gehaald. Dus dit noemde de weerexpert uitzonderlijk veel. AC/DC en Thunderstruck, die zongen erover. 23 staat hij dit jaar. En daarvoor George Michael en Queen, Somebody to Love. Ik heb Brian May en Roger Taylor gesproken. Maar ik heb niet durven zeggen dat ik dit een betere versie vond dan het origineel, van Queen. Kate Bush stond op nummer 25 en Running Up That Hill. Nou, we zijn nog lang niet klaar. Het is wel de laatste dag vandaag. We zijn onderweg naar de apotheose. En die apotheose bestaat natuurlijk uit de top 10. En die horen we straks. Maar eerst hebben we nog het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: De stikstofmaatregelen van het kabinet zijn nu toch bekend. En wat kost het nou om een airco 10 uur per dag te laten draaien? En dat een hele week lang. Dus 10 uur per dag, een hele week lang. Wat kost dat? Dat hoor je zo meteen.
0: Binnenkort even aan Rick vragen. Ja.
2: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel

0: blokje worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Ja, goedemiddag. Nog steeds zonnig en warm, dat had je al in de gaten. Later vooral in het zuidoosten wat onweersbuien. Vannacht droog en rond de 20 graden. Morgen 29 tot 38 graden. Ja, het is morgen ook nog code rood. Als je dacht dat je er vandaag vanaf was. Nee, je moet nog een dagje. En waar staan de files? Is het heel druk? Nou, dat weet Robin van der Ging. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Nee, het is veel rustiger dan normaal. Er staan maar 17 files. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je tussen knooppunt Hintham en Vught. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Drie rijstroken zijn er dicht. Op de A7 vanuit Hoorn heb je tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 10 minuten vertraging. En op de A35 richting Enschede sta je tussen Delden en Enschede West ook een kwartier stil door een auto met pech.
11: Oké, nou, het is wel lekker rustig, maar die auto's met pech en ongelukken, dat is heel vervelend. Kom veilig thuis, dat is het belangrijkste. We gaan straks Anita Meij voor je draaien. Coolio, Gangsters Paradise, allemaal staat het genoteerd in de 80s en 90s. Top 1500 en daar gaan we zo mee door. Maar eerst, het is 2:30. Het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag Gijs. Het kabinet is net met een nieuwe maatregelen tegen stikstof gekomen. En het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. En daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog een dag tijd is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600.
11: Och jee.
13: Ja, in China is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking gevlogen. Ooggetuigen hadden foto's ervan op sociale media gezet, maar de Chinese overheid haalt die foto's steeds weg.
11: Omdat men niet wil dat hier aandacht aan besteed wordt? Of dat het dan niet gebeurd is of zo?
13: Nou ja, dat is het eigenlijk een beetje. Oh. Dat is natuurlijk de censuur die je in China
11: ja, ja, ja. Oké. Nou, vervelend ook.
13: Ja.
11: Goed, wat doe jij om de warmte een beetje tegen te gaan? Want je hebt nog steeds een lange broek aan, hè? Niemand begrijpt waarom je dat hebt.
13: Nou, dat heb je mijn benen nog niet gezien.
11: Nee, misschien is dat...
13: Dat is beter voor jullie. Nou ja, ik heb een airco, een mobiele airco. En er staan er steeds meer in de Nederlandse huizen. Inmiddels hebben 1,7 miljoen Nederlandse huishoudens er eentje.
11: Zo.
13: Dat is 1 op de 5 ongeveer.
11: Uh-huh.
13: Maar wat kost een airco nou eigenlijk als je kijkt naar het stroomverbruik? Nou, neem even een mobiele airco als voorbeeld.
11: Uh-huh.
13: Als je die een week lang 10 uur per dag laat draaien.
11: Ja.
13: Wat kost dat dan?
11: Wat kost dat?
13: Ja.
11: Kost dat?
13: Denk er even rustig over na.
11: Oh, oké.
14: Okay. Oh, we zetten hem even aan.
13: Wat zou dat kosten?
11: Even denken hoor. €500.
13: Nee joh. Week lang?
11: Een week lang. Oké, €50.
13: Het is veel minder. Het is €22 gemiddeld.
11: Echt waar?
13: Ja joh.
11: Terwijl je eigenlijk zou zeggen,
14: een hele week.
13: Ja, voor een hele week. 10 uur per dag. Dat is toch niks?
11: Hij heeft hele kleine aircootjes in zijn ogen nu. Weet je wat? Ja, hij is al een beetje bezig.
13: Ja, toch? Ja, dat doe ik ook.
11: Nou. Wil ik 5 airco's willen.
13: En Gijs, ik moet je toch even bestraffend toespreken. Jij deed gisteren een beetje lacherig over het weer. Hè? Zo van, een beetje warm.
11: Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik weet, stel dat mijn ouders nog geleefd hadden. Die hadden dit verschrikkelijk gevonden. Ja. En mijn ouders, en vooral voor oudere mensen, vind ik het hartstikke erg.
13: Ja.
11: Maar om nou continu maar code rood aan te geven, dan denk ik, ja, kom op zich.
13: Ja, nou goed, code rood geven ze toch echt niet zomaar af, Gijs. En ik kan het je laten horen, want dat zeiden ze dus ook in het NOS-journaal.
14: Aan telefoon nu Harry Geurts van het KNMI. Meneer Geurts, wat houdt dat precies in, code rood?
15: Nou ja, het mag natuurlijk duidelijk zijn dat het dan gaat om een codering, hè, voor de actuele weersituatie. Hè, waarbij de kleur rood aangeeft van, hey, er is sprake van extreem weer. Hè,
14: omdat
15: de kleur rood is natuurlijk een signaalkleur. Hè, een primaire kleur die natuurlijk associaties oproept met de liefde, hè, seksualiteit, vuur. Maar ook een kleur die zegt van, let op.
14: Ja, en ziet u ook nog een uitbreiding naar het zuiden van het land?
15: Nee.
13: Nou, het lijkt me een helder verhaal,
11: het
13: toch?
11: Is helemaal duidelijk, ja, dank je. 80's en 90's, top 1500. Geen stapelman. Ik zeg nooit meer wat. Straks de Baker Boys, maar eerst Brian Adams. Radio
16: 10. 22.

0: Ibiza.
1: De Mega Boys met een V. En we're going to Ibiza. En als je wil afkoelen, dan kan dat. Op dit moment in Ibiza is het 29 graden. Ja, dat scheelt toch weer. Daarvoor nummer 22, Bryan Adams en The Summer of 69. Toen was Bryan pas 9 jaar oud. Jij kreeg ooit een berichtje uit Spanje waarom hij begon met

0: komen aan nummer 20. Laten we eens even kijken. Ik ga even Martijn Kolkman even bellen.
1: Ja?
0: Is dit Martijn of niet?
1: Ja, ik zit Gijs.
0: Hey Martijn, met Gijs. Je allerbeste radiovriendje. Hallo.
1: Dat zeggen ze allemaal, hè?
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat is waar. Maar ik ben wel de enige die nu kan zeggen dat ze op de radio is.
1: Je gaat toch niet gewoon Anita Meijer nu draaien?
0: Ja,
1: toch?
0: Die ga ik draaien. Stel op nummer 20.
1: Oh, dan ga ik de ramen even open. Dan kunnen de buren ook mee genieten.
0: Geniet ervan, hè?
1: Dankjewel, schat. When

staat vol met gangsterrecepten, wijze lessen en tips voor in de keuken. Zo is Coolio ervan overtuigd dat bij de basisinboedel een paar sharp-ass knives horen. Een aluminiumpan die groot genoeg is om je neefje in te doen. En een set anti-aanbakpannen, omdat Teflon ook wordt gebruikt voor kogelvrije vesten.

0: Marco die staat met dat nummer, een van zijn grootste hits, ook op nummer 18. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Na jaren en jaren ligt er eindelijk een plan tegen de stikstofuitstoot. En een man in Groningen heeft het slim bekeken. Die zit de hele dag in een ruimte van 26 graden onder nul.
0: Waarom dan?
1: Hoe is zo?
0: Okay.
2: Zometeen op Radio 10.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!

0: 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
2: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
1: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Pas je eind.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker.
5: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Goedemiddag, het is 1 minuut na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
15: Goedemiddag Gijs. Na jaren wachten is er een plan van het kabinet om de uitstoot van stikstoffen aan te pakken. Dat betekent voor boeren dat ze over 4 jaar een kwart minder mogen uitstoten. Maar de industrie en het vervoer moeten ook meedoen. En dat moet dan weer ruimte geven om te kunnen bouwen. Dat zegt landbouwminister Van Essen tegen Hart van Nederland.
16: Dus volgend jaar zullen we zien dat provincies vergunningen kunnen verlenen. Zij zijn het bevoegd gezag, zij verlenen die vergunningen. En met dit pakket kunnen ze dat gaan doen.
15: Ja, boeren verplicht laten stoppen omdat ze te veel uitstoten, dat gaat het kabinet te ver. Code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgen. Dat is voor het CBR reden om ook dan rijexamens te schrappen. Dat geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door dus, maar dat was in meer provincies dan morgen. En door de hitte zijn vanmiddag meer treinen kapot gegaan dan de NS kan repareren. Die vallen dus uit. Het gaat vaak om kapotte airco's. Normaal kan de NS die dezelfde dag nog fixen, maar nu lukt dat niet meer. Ook zijn er seinstoringen, maar die leveren minder problemen op. En bij RTV Noord gaat het over Robert, een magazijnmedewerker.
14: Oh.
15: Die heel veel mazzel heeft met zijn baan deze dagen. Werkt namelijk in een zeer koele ruimte.
17: Nou, dan gaan we nu de diepvriescel in. En daar is het op dit moment de heerlijke min 26 graden. Met dit weer is het eigenlijk helemaal geen straf om daar doorheen te rijden de hele dag. Het voelt gewoon lekker nu.
15: Ja, dat snap ik wel. Maar
14: het is toch koud?
15: Ja, zo koud dat hij een winterjas aan heeft, handschoenen en zelfs een muts op.
17: Het enige nadeel is wel het verschil. Als je eventjes snel naar buiten gaat, dan heb je nu gewoon 65 graden verschil waar je tegenaan loopt. En die verneem je wel eens.
15: Ja, die verneem je wel eens. Nou,
14: netjes uitgelegd.
15: Toepasselijk, deze man heet Robert de Vries.
14: Ja, dat snap ik.
15: Dat kwam mij bekend voor, maar dat is niet onze weerman. Er zijn blijkbaar meer hondjes die Vicky heten.
14: Nou ja, nee, maar het is logisch, want hij doet namelijk... Daarom heet hij Robert van de regie. Robbie
15: van de regie.
14: Na 6 jaar met elkaar werken, denk ik eigenlijk dat hij geen Robert is.
15: Nou, laten we snel naar het weer gaan, anders voordat het pijnlijk wordt. Bloedheet dus, 36 tot 40 graden. Plaatselijk kans op een onweersbui, vooral in het zuidoosten. Komende nacht droog, nog steeds boven de 20 graden dan. Morgen overdag 29 tot 38 graden, veel koeler dus. En opnieuw kans op een lokale onweersbui.
14: Ja, lekker fris morgen. Dag, heerlijk. Oh, verheug me er nu al op. Dankjewel, Martijn. Yes. Gaan we meteen naar Robin van der Gie. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, Giel.
14: Is het druk of valt het mee?
18: Nee, totaal niet. Nee, ja. Er staan maar 11 files, als je dat al files wil noemen. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Vught door de nasleep van een ongeluk. De A35 richting Enschede, 5 hele minuten tussen Delden en Enschede-West. En op de A59 richting Den Bosch een kwartiertje tussen Raamsdonksveer en Waspik.
14: Oké, nou wel heel vervelend als je erin staat natuurlijk. Zorg dat je veilig thuis komt, hè. Dat is wel belangrijk.

40 jaar geleden, hè? Whitney Houston. 80s and 90s, top 1500. Hello, I wanna dance with somebody op nummer 16. Daarvoor de Backstreet Boys, everybody. Misschien ken je die iconische clip nog van de Backstreet Boys. Ze waren omgetoverd tot allerlei horrorachtige personen. Ze zongen en dansten in een beetje moderne versie van Michael Jackson's Thriller.

pas wel op je snelheid natuurlijk. We gaan de nummer 15 draaien. Het kleine orkest over de muur. Het is duidelijk natuurlijk waar deze plaat over gaat. De muur, oftewel de muur tussen Oost- en West-Berlijn. Maar Harry Jekkers en zijn band zijn niet de enigen die dit onderwerp muzikaal aansnijden. Een klein greepje. The Heroes van David Bowie gaat erover. Nikita, Elton John. 99 Luftballons van Nena en Wind of Change van The Scorpions. En dan hebben we het nog niet eens over Looking for Freedom van David Hasselhoff. Ja, de zanger-acteur is namelijk nog steeds in de veronderstelling dat door dit nummer de muur uiteindelijk is gevallen. En dan heb ik het dus over Looking for Freedom. Hoe is het mogelijk? Oké, ja, je zal toch maar wat gedronken hebben. Klein orkest dus. En over de muur dit jaar.

zou kunnen zeggen dat dit misschien wel het meest eclectische nummer is van Prince and the Revolution, Purple Rain. Ik dacht van ja joh, laat ik gewoon de 8-minuten versie voor je draaien. Prince was bang dat het nummer te veel leek op Faithfully van Journey. Het liedje heeft namelijk nagenoeg hetzelfde akkoordenschema, vooral in het intro. Als er nog geen zang is, dan kun je een beetje overeenkomst horen. Luister maar even. Dit is Journey en dit is Prince.

0: ander liedje. Hij beloofde geen rechtszaak aan te spannen tegen Prince. Nou, hè, gelukkig is dat goed afgelopen. Prince and the Revolution Purple Rain staat dit jaar op nummer 14. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, we gaan het zo even hebben over de warmte. Want wat is nou het beste verhaal over de warmte? Het grappigste of absurdste dat je ooit hebt meegemaakt door warm weer.
0: Ja.
1: Luisteraars, met de beste verhalen krijgen allemaal de exclusieve gijsblokjes van ons.
0: En jij krijgt een gijsblokje.
1: Normaal gesproken moet je daar gewoon een spel voor verliezen. Nu krijgen ze ijsblokjes in een vorm van de naam Gijs. Dus stuur nu alvast je beste of grappigste verhaal via de gratis Radio 10 app.
0: Wij zijn allemaal heel benieuwd. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
3: Oranje fans opgelet.

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
9: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: Ja, goedemiddag. Zal je niet verbazen. Het is nog steeds zonnig en warm, maar ook kans op onweersbuien. Vannacht droog, rond de 20 graden. Morgen 29 tot 38 graden. En opnieuw misschien een beetje onweer. Vanavond kan het op sommige plekken al gaan onweren. Nou, dat koelt wel een beetje af. Dat is wel fijn. En waar staan de files? Zijn er nog files? Robin van der Gier, die weet dat. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, je zal maar in de enige file van dit moment staan.
9: Ah, ja. Nou, even applaus. Nou, ja. De enige één file en als jij erin staat, nou, dan gefeliciteerd.
10: De enige vertraging heb je op dit moment op de A59 richting Den Bosch. Een spoedreparatie zorgt voor 2 kilometer file tussen Ramersdonksveer en Waspik. Maar daardoor ben je hooguit 10 minuten later thuis.
9: Het is ook een spoedreparatie. Het is ook zo'n lullige manier om stil te staan. Nou, gewoon. Nou, heel veel sterkte als je daar nou net in moet staan. Wij blijven gewoon lekker bij je. We gaan straks verder met de 80's en 90's top 1500. Ga je alvast maar een beetje warm maken voor Phil Collins. En ook ABBA, The Winner Takes It All, die staat erin. Natuurlijk. Je hoort ze binnen een paar minuten, maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Gijs. In de stikstofplannen van het kabinet moeten vanaf eind volgend jaar lukken om bouwprojecten weer op te starten. Maar dan moeten boeren en de industrie hun uitstoot wel flink omlaag brengen. In België is een man opgepakt die 1,5 jaar geleden een Nederlander van 25 zou hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn geweest. De verdachte wordt binnenkort uitgeleverd aan Nederland. Bij de NS gaan door de hitte zoveel treinen kapot nu dat het niet meer bij te benen is om ze meteen te repareren. Ja. Daardoor vallen dus veel treinen uit.
9: Ja.
11: Er zijn ook meer seinstoringen dan normaal.
9: Ja, er zijn al treinen met vriesschade. Die staan er ook nog steeds. Die zijn ook nog niet geholpen. Dus dit wordt echt de weerschade. Dat is echt een probleem natuurlijk bij de trein. Maar we kregen gisteren nog even een appje van iemand van ProRail. En die zei van, wij hadden het erover dat het maar niet gebeurde en dat de NS dat niet wil. Maar dat de NS kan dat niet, of ProRail kan dat niet. Bijvoorbeeld wissels neerzetten die een beetje weerbestendig zijn. Want ze krijgen daar geld voor van de gemeente of van de regering.
11: Het geld moet er wel zijn.
9: Ja, en ik denk dat de regering ook denkt van, voor die paar keer, god. Zetten we gewoon die treinen stil. Goed.
11: Gijs, ik had het gisteren al even met jou over mijn horrorverhaal over de warmte.
9: Ja, dat heb ik smakelijk om moeten lachen.
11: Weet je nog, ik had een vlieg doodgetrapt in het tapijt. De dag voordat ik op vakantie ging, zaten allemaal larven in, bleek achteraf. En door de warmte zag mijn huis...
9: Niemand heeft dit, behalve Martijn Nijhuis.
11: In no time zwart van de vliegen. Maar heb jij eigenlijk een goed verhaal over de hitte?
9: Nou, een goed verhaal over de hitte. Wat ik altijd doe, ik heb een kuipje met roomboter. En dat zet ik nooit in de ijskast. Dat zet ik altijd buiten de ijskast. Want dat vind ik lekker, want het is meer smeerbaar. En roomboter, die stolt ook een beetje. Alleen, ik heb vanochtend dus een boterham gesmeerd. Met kaas. Gewoon hartstikke lekker. Maar dat was, roombotersoep, is het geworden.
11: Oh,
9: het is,
11: wat
9: dat hele, dus ik heb dat kuipje nu, vochtig en al, heb ik in de ijskast gezet. Dus ik ben vanavond benieuwd hoe het eruit komt. Ja, dat krijg je dus met deze hitte.
10: Ja, iets heftiger eigenlijk dan dat ik ooit in groep 8... tijdens het schoolverlaterskamp echt een pleurisend moest lopen.
9: Oh, okay.
10: Door de brandende zon. Dus,
9: voor mensen die dit niet begrijpen, is heel lang
10: dat
9: lopen.
10: Heel erg lang lopen. Ja. En ik had geen petje mee, dus ik kreeg een zonnesteek. Ik was echt doodziek. Ik wilde wel per se blijven. Maar ja, het was gewoon heel erg leuk. Dus toen ik thuis kwam, moesten we naar het ziekenhuis.
9: Oh, serieus?
10: En toen zei die mevrouw in het ziekenhuis, gelukkig, je bent kerngezond, maar je had wel een zonnesteek.
9: Oh, nou, jij krijgt een Gijsblokje van.
10: Ah, dankjewel.
11: Ja, nog geen verhaal dan. Ja, joh, ik heb vanochtend nog een zak met gesneden uitjes uit mijn spastische handen laten vallen. En ik weet nu al...
9: Waarom ook gewoon?
11: Ja, dat weet ik veel. Ik heb hem zeker weten een paar eierstukjes gemist bij het schoonmaken. Dus mijn hele huis meurt zo meteen naar ei door de hitte.
10: Okay. Martijn heeft zoveel verhalen. Ja, zijn straks dus door de hele voorraad grijs.
9: Ik wil net zeggen, maar er zijn allemaal een beetje horrorverhalen in het geval van Martijn. Toch?
10: Ja. Ja,
9: er gebeuren altijd wel vreselijke dingen.
10: Het hoeft niet zo erg.
9: Het leven is ook leuk. Hè?
11: Ja,

dan moet alarmschijf worden. Ik weet ook, op deze, exact deze manier zei hij dat ook. No Limit, 1993. Dat was het jaar wanneer het werd uitgebracht. Goed, nou, wat is jouw beste of grappigste verhaal over de hitte? Over de warmte, dat vroegen we net. Dat leverde een stroom aan reacties op. Bijvoorbeeld van Alette. Zij stuurde een foto van haar konijn. Niet haar konijn, maar haar konijn Woef.

0: een gijsblokje naar je toe. Er is niet één gijsblokje staan. Twee keer gijs staat erop. Gijs op 10. En dan kun je dus je hele glas lekker mee vullen. En dan drijven we gewoon deze zomer in jouw glas. Corine, die heeft ook iets naar ons toegestuurd.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Hallo.
1: Ik was ooit eens op de kermis. En een vrouw had heel hoge hakken aan. En ze wilde naar de botsenauto toe rennen. En haar naadhak die brak. En ze liep met de ene hand met de schoen en de andere hand een naaldhak. En ik moest er zo hard om lachen. Ik hoop dat je hem grappig vindt.
0: Ja, nee, maar ik vind hem hartstikke grappig. Ja, ik zie het ook helemaal voor me. Nou, Corina, we sturen jou ook een gijsblokje toe. En het ergste hitte horrorverhaal komt van Angelique. In onze jeugd gingen we op zondag naar zee, maar we waren op zaterdag natuurlijk goed gaan stappen, met als gevolg in slaap gevallen in de zon. Zo rood als een kreeft in een korte broek op de leren skyleren bank in de auto huiswaarts. En op maandag gingen we naar de huisarts, want mijn voeten waren 3 keer zo dik. En anders, ja, dat kreeg ik zelf. En moesten we ook nog een dag later naar Valkenburg. Dat was hartstikke leuk met al die heuvels. Dan ben ik op en neer gaan wandelen. Eens, maar nooit meer. Nou, Angelique, jij krijgt ook de gijsblokjes zo snel mogelijk toegestuurd. En nou, kom maar op met je hitte-horror-verhalen. Als je die gijsblokjes verdient, dan lezen we het vanzelf. Gaan we ondertussen door met de lijst. Dit is nummer 11. Het is ABBA en The Winner Takes It All.

0: 4000. Dat was in 2008. In 2013 stond hij op nummer 3. En in 2014 op nummer 2. En ik ben heel benieuwd op welke plaats hij dit jaar staat. Bij ons in de Ethisch en Natisch Top 1500 staat hij in ieder geval op nummer 10. Robbie Williams en Angels. Ik moet even een shout-out naar Richard doen. Richard woont in Brazilië. Daar is het winter en het is daar best wel koud. 19 tot 20 graden. Ja, en de winter is daar begonnen. De Marcel, hij luistert graag naar ons. Het is dan toch net alsof hij even thuis is. Nou, dat is wel even fijn om te horen. Groetjes terug, Richard. En wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Nou, het kabinet hoopt eind volgend jaar weer huizen te kunnen bouwen. En in een stadion in Tuberg hebben vannacht 2000 mensen zitten kijken naar die wedstrijd van Oranje tegen Tunesië. Maar ze hebben er weinig van meegekregen. Ja, dat kwam mooi zo.
0: Okay.
2: Zometeen op Radio 10.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Grazie. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 5.

0: Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Eind volgend jaar hoopt het kabinet weer huizen te kunnen bouwen en nieuwe wegen aan te kunnen leggen. Dankzij het stikstofmaatregelenpakket waar de ministers het over eens zijn geworden. Maar ja, dan moet het minderheidskabinet wel andere partijen overhalen om voor te stemmen. Landbouwminister Van Essen heeft daar wel vertrouwen in.
2: Ik denk dat dit zo belangrijk is voor het land, dat we eindelijk weer ruimte krijgen. Nederland is stikstofmoe, Nederland is er klaar mee. Dat ook andere partijen in de Kamer dit pakket met interesse zullen gaan lezen.
1: Ja, in de plannen staat dat de uitstoot van boeren en industrie de komende jaren flink omlaag moet. Zeker met een kwart. In een flat in Rotterdam-Hoogvliet is vanmiddag een kind naar beneden gevallen. Zo gaan om een kind in de basisschoolleeftijd dat van 7 hoog viel. Hoe het zo mis kon gaan is nog onbekend. Volgens de regionale omroep viel het kind eerst op een parasol en toen in de bosjes. Het kind ligt nu in het ziekenhuis. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Anderhalf jaar geleden zou hij een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De vergissing zou het zijn geweest, de liquidatie. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje, maar dat land liet hem vrij omdat de maximale termijn voor voorlopige hechtenis was verstreken. En in het Oranjestadion in Tebergen in Twente hebben vannacht zo'n 1800 mensen samen zitten kijken naar Oranje tegen Tunesië.
0: Dat is wel gezellig, toch?
1: Ja, maar of dat nou echte voetbalfans waren?
3: Sneller 1-0, had je daarop gehoopt?
4: Nee, ik dacht dat het een tegengoal was, dus ik had het helemaal niet door eigenlijk.
1: Ja, ook de volgende goals van Nederland gingen aan veel mensen in Tebergen voorbij.
5: Ik hoorde gejuich en ineens was het al zover. Ik had het helemaal niet doorgehad.
1: Ja, niet zo raar. Veel Twentenaren zaten om 7 uur al aan het bier daar. Oh. En de wedstrijd begon natuurlijk pas 's nachts. Ja, dan ben je niet meer helemaal scherp.
6: Ik had 2-1 voorspeld op Scorito. Dat is hem niet geworden. Maar 3-1 van Nederland. Hoppa, we worden kampioen. Ja, hé, het bier is maar prima, hè. Daar gaat het om, hè.
1: Oh, dat ging gewoon om het bier natuurlijk. Ja,
0: oh, wat leuk. Ja, nee, maar ik kan me dat wel voorstellen. Dat iedereen gewoon staat te horsen en te feesten. En dan eindelijk om 1 uur begint die wedstrijd. En iedereen staat met zijn rug naar dat scherm toe.
1: Maar serieus, dat was het dus ook.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
1: Het radioteam weer. Het is op veel plaatsen erg warm. Vooral in het Zuidoosten koeler na onweersbuien. Komende nacht droog. Opnieuw boven de 20 graden. Morgen 29 tot 38 graden. Opnieuw kans op een lokale onweersbui. En we horen net trouwens dat de NS ook de komende dagen nog problemen verwacht door de hitte. Net als vandaag. Ook dan rijden er dus minder treinen.
0: Ja, heb je net zo.

0: Hoe is het in je leven? Gaat het allemaal goed, Robin van de regie?
1: Ja, uitstekend als er geen file staan. Nee, dat is prima.
0: Het is helemaal niks, hè?
1: Ik zie nog wel op de A12 Utrecht-Arnhem. 5 hele minuten vertraging door een auto met pech tussen Grijshoort en Waterberg. En 6 hele minuten op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg.
0: De laatste keer dat wij moesten gaan zoeken naar files was 1839. Ja. Dat is al even geleden, want

0: van Europa. This is Michael. Je kan zo meespelen met het spel. Is this 80s of is this 90s?
1: 80s en 90s, top 1500.
2: Gijs Staverman.
0: Met straks de Golden Earring, when the lady smiles, maar eerst Rick Ashley.
2: Radio 10. 9.
0: I'm never gonna give you up.

en net zoals ik, 60. Heel begin 60. Maar hij is nog hartstikke goed bij stem. Hij treedt nog op bij de lopende band en hij denkt er nog niet om over te stoppen. Dat heeft Cedric Zuiderwijk wel gedaan van de Golden Earring. Ja, hij stopt met het theater. De drummer van de Earring die wilde het rustiger aan.

0: wij kennen hem allemaal een beetje. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat hij aan het rommelen is in zijn moestuin. Maar ja, hij houdt van lezen en koken. Al is het voor 60 man tegelijk. Ik draai er mijn hand niet voor om. Nou, dat is wel fijn. Ik denk dat het 2 maanden duurt. En dan geeft hij workshops in het theater met drummen. Ik denk dat hij gewoon niet achter zijn drumstel weg kan zijn. Nou, de laatste 7 nummers die gaan wij zo draaien van de Ethische Naties Top 1500. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman, samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew.
2: Hallo.
0: Zitten wij lekker bij je op de achterbank. Maar er is helemaal niemand meer die in de file staat. Dus ja, we zitten in lege auto's. We springen van de lege auto naar een lege auto. Nou, dan zitten we gewoon bij je in de trein. Dat kan natuurlijk ook. Hè,
1: misschien. Maar mensen rijden wel in auto's in de file staan. Ook dat. Mensen onderweg natuurlijk.
0: Ja, nee, maar er zijn bijna geen files. Er was er nog eentje net. Nou, goed. Ik heb een leuk spel dan voor je klaar liggen. Als je dan thuis dan toch zit te luisteren.
3: Is het 80's of 90's?
0: Ja.

0: Tribute Show. Je hoort alle legendarische hits van hem live in een fantastische show. 19 november in de Ziggo Dome. Hoe win je deze tickets? Nou, het idee is heel simpel. Ik laat je even een fragment horen. En aan jou de vraag, is het 80s of 90s?
1: Is het 80s of 90s?
2: Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
0: Ja, dat was hem.
1: Is het 80s of 90s?
0: Jij weet het meestal, toch? Of niet?
3: Ja, dit heb ik in mijn schooltijd denk ik meegemaakt.
0: Dit heb je in je schooltijd meegemaakt. En wat wilden wij toch zo'n auto hebben?
3: Ja, joh.
0: Toch? Oké. Goed, als jij het weet, laat het mij weten. Heb je antwoord via de gratis Radio 10 app. En wie weet, win jij tickets voor This is...

0: En foto's van gemaakt. Meestal werden foto's van haar hoofd gemaakt of van de operaties die zij ondergaan heeft. Maar ze is 67 en door het te lang dansen op hoge hakken heeft ze nu heel weinig kraakbeen in haar knie. Maar ja, ze heeft ook enorme yoga-sessies gehad en sporten. En ze heeft nog wel meer dingen gedaan waar ik niet kan over uitweiden. Maar ja, dat heeft ze niet met de knie gedaan natuurlijk. Nou, ze kan niet alle sporten meer uitoefenen. Wel fietsen nog en doet ze intensieve circuit-trainingen om fit te blijven. Nou, dat is wel heel fijn. Like a Prayer staat op nummer 7. Ja, tijdens de Ethische 90's top 1500 spelen we Radio 10. Hier op Radio 10 het spel Is het Ethisch of 90's? Je maakt kans op 2 hele mooie kaarten voor een nog mooier concert van de Michael Jackson Tribute Show van Europa. En Anneke, ben jij fan of niet?
1: Nogal.
0: Ja, je bent nogal fan zelfs?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, ik ben ooit naar de History Tour geweest.
0: Zelfs. Oh, echt? Ja. Dat was een goede tour, hè?
1: 2 keer ook nog.
0: Oh, 2 keer.
2: Wow. Ja.
0: Oké. Okay. Klopt het dat je nu in een rolstoel zit?
1: Ja, ik heb MS.
0: Oh, oké. Okay. En dat, maar je wil je zelf dan naar het concert of wil je dat iemand anders gaat?
1: Nee, ik vind Michael Jackson zo gaaf dat het moet worden doorgegeven aan de volgende generaties.
0: Ja.
1: En mijn zoon die wil heel graag met zijn vriendin daarheen. Dus ik heb gezegd dat zijn moeder ze de best voor hem gaat doen.
0: Oké. Ja, nou, dat zou ik hartstikke tof vinden als mijn moeder dat zou doen. Maar dan moet je wel weten uit welke of het ethisch of 90's is. Dus uit welk decennium dit fragment komt.
3: Is het ethisch of 90's?
4: Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
0: Nou, roep het maar, Anneke.
1: 80.
0: Ja, 80.
5: Mag ik gillen?
0: Ja, natuurlijk mag je gillen. Oh, dat moest er even uit, hè?
1: Oh, dat kwam uit mijn tenen.
0: Ja, dat hoorde ik, ja.
1: Wel hele dikke tenen.
0: Ja, dat hebben we allemaal een beetje last van, Anneke.
1: Oh,
0: gefeliciteerd. 2 tickets van 10 voor het concert van This is Michael. Donderdag 19 november. Voor jouw zoon en zijn vriendin. Het was natuurlijk een stukje uit Back to the Future. Marty McFly komt hierachter dat er een tijdmachine is gemaakt van een DeLorean-auto. En overduidelijk is dat jaren 80. Veel plezier, hè? Laat je weten hoe het geweest is.
1: Zeker.
0: Oké, fijn weekend. En Martijn, wat zit er in het nieuws zo?
2: Nou, de asielzoekers in Ter Apel wachten niet meer in de bloedhitte op het gras. En in de muziekwereld gebeurt waarschijnlijk iets unieks. Een zanger die tegelijkertijd 2 zomerhits scoort. Ongeluk ook nog eens. Ja, dat hoor je zo.
6: Ja, ik denk wel weer dat ik weet wie dat is.
7: Mega-acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
13: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
14: De vriendelijke specialist DA.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
24: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
25: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
25: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Ja, goedenavond. Nog steeds zonnig en warm. Dat had je wel in de gaten. Later vooral in het zuidoosten onweersbuien. Vannacht droog en een plaknacht. Morgen 38 graden nog.

0: opgelost.
1: Die ene file is ook opgelost. Maar okay. Ja, het betekent niet dat je echt hard moet doorrijden. Op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland staan ze te flitsen. 37.1. En de A15 richting Rotterdam bij Barendrecht bij 58.8.
0: Oké, okay, nou sterk eraan mee. Wij blijven lekker bij je. We gaan de laatste paar nummers nog draaien van de 80s en 90s top 1500. Daar zijn we zo aan toegekomen. Maar eerst hebben we het nieuws, want het is 6:40. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Gijs. De tientallen asielzoekers die in de bloedhitte buiten het aanmeldcentrum van de Apel moesten wachten, zijn toch maar naar binnen gehaald. Ze konden een kantoor in, zegt het Rode Kruis. Als er vanavond nog geen plek voor ze is binnen, dan kunnen ze vannacht slapen in de nachtopvang in Zwolle. De stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde zijn pijnlijk voor veel boeren en tuinders, zegt de belangenorganisatie LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten, zegt die organisatie. En in de trein ga je nog dagenlang merken dat het zo warm is. Dan is verwacht dat er ook maandag en dinsdag nog minder treinen kunnen rijden. Er zijn veel treinen kapot gegaan. Zoveel dat de monteurs er niet meer kunnen bijbenen. Je moet dan denken aan airco's die niet meer doen. En het repareren gaat dus tot na het weekend duren.
0: Maar zijn er veel treinen zonder airco? Daar hadden wij het gisteren toevallig over. Dat weet ik eigenlijk
2: nou,
0: niet.
2: Nou, mijn dochter viel het op dat er tegenwoordig dus in best veel treinen airco's zit.
0: Oh, dat is iets van de laatste tijd dus blijkbaar.
2: Het is, of, nou, misschien waren ze eerder niet nodig, dat kan ook.
0: Of misschien zitten wij niet zo vaak in de trein.
2: Ik denk dat het is.
0: Oké, Gijs, jij wilde het hebben over iemand die 2 zomerhits scoort.
2: Ja, laten we het even hebben over begin deze week. Toen hadden we het over de zomerhit van het jaar. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, een grote hit voor Rutger van Barneveld. Waarom is dit nou het meest gestreamde nummer op Spotify, denk
0: ik? Ik heb geen flauw. Misschien omdat hij zo normaal is of zo. Of omdat hij zo Nederlands gewoon is.
2: Jij, Robin, enig idee?
1: Nou ja, ik was al fan van hem door Ik geloof in mij.
2: Ja, die serie waarin die... ja, zeker,
1: dus die
2: dat volg ik hem. Ja, dat snap ik. Nou,
0: maar waarom vind jij hem dan zo leuk? Waarom volg je hem
1: dan?
0: Het
1: is gewoon een heel toegankelijke, down-to-earth man.
0: Dat bedoel ik. Hij is heel gewoon. Hij voelt heel normaal.
2: Ja.
0: Of zo.
2: Ja, net als jij. Nee. Nou, we gaan kijken wat Rutger er zelf over zegt bij Omroep Gelderland.
3: Wat ik denk is de eenvoud van het liedje en die tongbreker. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Dat pekt natuurlijk wel heel lekker als je aan het meezingen bent.
2: Ja, een paar biertjes op, dan is het hartstikke leuk. Nou, het erge is, zijn platenmaatschappij zag helemaal niks in dat nummer.
3: Ik zei van, weet je, ik geloof in dit liedje. Hun geloofden daar wat minder in. Ik zei, maar dit ga ik doen, dan zonder jullie. Dan ga ik het gewoon zelf proberen.
2: Ja, hij zei dus, ik geloof in mij, zij niet. Nou, toen ging hij gewoon weg bij zijn platenmaatschappij.
3: In die tijd heb ik wat mensen om me heen gezocht die ook wisten hoe Spotify werkte. Want dat wist ik natuurlijk ook niet. Ik ben maar een zanger en de rest weet ik allemaal niet. Ik zeg, ik wil gewoon dat liedje doen. En ja, nu heeft mijn oude platenmaatschappij wel spijt, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar nou komt het.
0: Mm-hmm.
2: Hij scoort misschien nog een zomerhit. Oh. Want er is een oud nummer van hem opgedoken van begin 2000.
0: O jee.
2: En dat gaat nu viral op TikTok. Dat zeggen mensen snel, maar dat is in dit geval echt zo. Ik denk dat je dit wel even wil horen. Het begint heel hip, hè?
0: Ja.

0: is heel ouderwets. Dit is heel oud is dit.
1: Dit is een cover van een bestaand nummer.
0: Ja. En welk nummer is dat dan?
1: Loop-de-Lie heet het, geloof
0: ik. Ja, Loop-de-Lie. Dat klopt, ja.
1: Nou, ik vond deze versie ook te gek. Het gaat ook nog eens over de zomer. Het gekke is...
0: Ja.
1: Er zit helemaal geen refrein in. Het zijn alleen maar complete. Je denkt steeds, waar gaat het naartoe? Nou, helemaal nergens naartoe. En ik ken jou, Gijs.
0: Ja.
1: Jij wilt dit ook in je afspeellijst zetten.
0: Ja, natuurlijk. Ga ik ook nu doen.
1: Kan helemaal niet, want het staat alleen op YouTube. De titel is, ik kan meteen even zoeken, Was het een droom? En dat kan ik de kloof vast verklappen. Ja. Alles wat hij zingt in het liedje blijkt dus niet waar te zijn. Want hij heeft het allemaal gedroomd.
0: Ik ga het origineel opzoeken. Loop-de-Lie.
1: Ook goed nummer, hè? 80's en 90's. Top 1500. Gijs.

0: binnen de razend populaire Music Legend serie. De Spice Girls herdenkingsmunt.
1: Wauw!
0: Ja, het eerbetoon is uitgevoerd als een officiële 5 pond munt. En je kunt hem bestellen voor 39,95. Dat lijkt me toch een hele slechte ruil. Maar ja,

1977. Ja, grootste hit werd dus de editie van Paul Elstak. En die staat bij ons in de lijst op nummer 2. Twee weken lang was het genieten met de 80's en 90's top 1500. We zijn bijna bij de hoogste notering aangekomen. Dat is even een mooi moment om de

En als je nou geen genoeg krijgt van de 80's en 90's, check dan de podcast Wat een Tijd. Ik spreek onder andere met Peter-Jan Rens, Irene Moors, Katja Schuurman en nog vele anderen. En die podcast die kun je luisteren via radio10.nl, kijk of via jouw podcast-app. En dan nu, de nummer 1 van de 80's en 90's top 1500 is met recht de nummer 1. Het is natuurlijk Michael Jackson.

0: mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nieuw!

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
11: Doei doei!

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heeft er al iemand gezegd dat het warm is vanavond? Ja, zo ja, dan hoef ik het niet meer te benoemen namelijk. Dan kan ik gewoon zeggen dat er wat cools aan zit te komen. Cool and the Gang met Get Down On It. Hoor je na het nieuws van 7 uur met Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
9: Goedenavond, Dennis. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats het niet meer aan kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren met een managementbaan kan best omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg. Daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager, dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten willen hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen van het kabinet die zijn pijnlijk en ingrijpend, zegt de belangenclub LTO. Het is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs zoals Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, zeggen ze. Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want hij heeft een update gekregen, maar er was nog weinig van te merken bij de training in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker een halve seconde sneller dan Max. Het radioteam weer. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten. Daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af. Morgen opnieuw een hete dag. Wel iets minder heet dan nu. Maximaal 38 graden.
8: Sorry?
9: 38.
8: Een stukje minder.
9: Hartstikke mee.
8: Bleef je knopje net plakken, of wat was het?
9: Ja, er ging iets mis. Ja, soms dan blijft de tekst een beetje haperen. Ik denk dat het een beetje te warm wordt in
8: de
9: studio.
8: Ja, ik denk ook. Ja, precies. Tijd voor een nieuw paneeltje. Ja. Dankjewel, Martijn. Yes. En fijn weekend, hè?
9: Ja, jij ook.
8: Dank je. Flitsmeister komt nog met 1 vertraging. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens in 5 minuten daar.
10: Morgenochtend weer, vanaf 7 uur. De 80's en 90's top 1500.

wel lekker bij in Nederland, moet ik je zeggen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een 3-1 overwinning op Tunesië. Heb je gekeken vannacht naar het Nederlands elftal? Ja, er was sprake van dat de wedstrijd vertraging zou oplopen vanwege het slechte weer. Maar nou, gelukkig viel het onweer en de bliksem mee, waardoor er toch gewoon gevoetbald kon worden. Ja, ik was het niet van plan, maar ik heb toch de hele wedstrijd gekeken. Dus ja, ik was nog niet echt moe rond die tijd en dacht van, nou weet je wat, ik kan morgen toch uitslapen, dus ik ga gewoon naar Tunesië en Nederland kijken, joh. Gelukkig heeft Oranje gewonnen, want anders zou je toch ook niet lekker naar bed gaan, hè? Volgende tegenstander wordt Marokko. Die wedstrijd wordt maandagnacht gespeeld om 3:00. Nou, die sla ik even over, denk ik.

0: deze zwoele zomeravond in Bailami. Ja, dan ben ik zojuist eigenlijk helemaal vergeten om te vragen hoe het met jou gaat. Ik zat zo met mijn hoofd nog bij die voetbalwedstrijd van vannacht. Tunesië-Nederland, 1-3. Ik zeg het nog maar een keer. Maar hoe is het met jou? Hou jij je hoofd een beetje koel vandaag? Laat het me weten via de app van 10. Als je überhaupt iets wilt delen, hè? Ik bedoel, je kan ook denken van nou, even geen puff om mijn lichaam te bewegen, want ik lig hier gewoon voor pampers. Ook helemaal prima. Maar als je iets wilt delen, foto's van de barbecue vanavond, of foto's van de camping waar je je begeeft, of gewoon een vrolijk spraakbericht, nou, meld je via de Radio 10 app. Ja, en diezelfde app, die kan je ook gebruiken voor het volgende.
1: Het a cappella dilemma.
0: Want ik heb voor je in de aanbieding een dopper drinkfles. Op deze tropische dag geen overbodige luxe. Of een paraplu, die eventueel ook als parasol te gebruiken is. En op beide items staat het Radio 10 logo. Dus ja, een echt collectors item. Een van deze twee prijzen kan voor jou worden. Maar ja, dan hoop ik wel dat jij met het juiste antwoord komt. Want ik laat je een stukje a cappella horen. Gewoon

0: Ja, welk artiest herken je of welk liedje wordt er gezongen?
1: You are the only one. Do you know what you done?
0: Wat ga je hiervan maken? Het gaat in ieder geval om een hit uit 1979. En ja, de rest wil ik gewoon van jou weten. Of de artiest, of de titel van het liedje. Ja, kan ik je overhalen om je smartphone erbij te pakken en het antwoord naar de studio te sturen? Dan heb ik zo dadelijk misschien wel voor jou zo'n hele leuke Radio 10 drinkfles of paraplu. Hè? Dan mag je zelf kiezen als ik je in de uitzending haal. Ja, begeven we ons nu naar het strand. Daar komt ze lekker uit de zee gelopen, zeg. Hey, ja, ze

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
6: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Goedenavond, zometeen hoor je hier de oplossing van het a cappella dilemma. Ook Enrique Iglesias komt.

0: van de zomer.
1: De zomer van 10.
0: Radio 10.

0: Bij warm weer hoort ook een warme, temperamentvolle Spaanse zanger. In dit geval was dat Enrique Iglesias. Rhythm Divine werd gedraaid in het hele zwoele weekend van 10.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ik heb Roxanne hangen. Roxanne, goedenavond. Ten eerste, hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat goed. Het is wel, het is warm, maar het is overal warm. Dus ja, ik zit ook bij de ventilator.
0: Ja, want dat was mijn volgende vraag. Ten tweede, hoe ben jij deze snikhete dag doorgekomen? En nog steeds?
2: Vooral rust. Rustige vrijdag.
0: Je hoeft er niet veel te doen?
2: Nee.
0: Je hebt thuis gewerkt of je werkt helemaal niet meer? Kan ook, hè?
2: Ik heb thuis gewerkt.
0: Wat doe je voor werk dan?
2: Administratief.
0: Nou, met deze hitte, dan sluit je het boek al snel, hè?
2: Ja.
0: Ja. Zeg, wat is jouw ultieme tip om cool te blijven?
2: Ik woon zelf 4 hoog, dus het is nogal heet. En ik heb overdag alles dicht, ook de ramen, behalve de roosters, die heb ik wel open. En 's nachts gewoon de boel open, zodat het zeg maar alle warmte eruit gaat en de frisse, koude lucht in naar binnen gaat.
0: Maar heb je nog wel wat aan? De radio bijvoorbeeld, die heb je aan, toch?
2: Zeker. Oké. Okay.

0: Roxanne, was het een dilemma voor je, deze a cappella uit 1979?
1: Nee, mijn oma was groot fan van Cliff Richard.
0: Ja, ik mag je sowieso feliciteren. Maar weet je toevallig de titel ook nog van het liedje?
1: How We Don't Talk Anymore.
0: Dat is hem. Wat zou je thuis gestuurd willen krijgen, Roxanne? Een dopper drinkfles of een paraplu? Beide met Radio 10 op druk.
1: Een dopperfles, graag.
0: Nou, met die hit heb je die wel nodig, denk ik. Dus prima keuze, kan je die binnenkort verwachten.
1: Oké, dankjewel.
0: En maak er nog een mooie avond van, hè, vier hoog.
1: Ja hoor, jullie ook.

Dan Jordan Bluff en hier. Nou, hier zo dadelijk de Edison Date. Oftewel het uur waarin jij bepaalt wat er gedraaid gaat worden. Dat is mooi, hè? Wel twee voorwaarden. Het moet uit de jaren 80 komen en het moet een hit zijn geweest. Nou, op zo'n hete vrijdag.

de jaren 80 hit, dat wordt zeer gewaardeerd. Alvast voorproeven doen we met Donna Summer. Nou, zeg de achternaam wel mee vandaag, hè? Uit 1989, uit de stal van Stak, Aitken en Waterman. Is dit de start?

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
8: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Odido.
19: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
20: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Wat uit de jaren 80 wil jij zo horen? Waar heb je zin in vanavond? Laat het weten via de Radio 10 app. Na het nieuws van 8 uur hoor je hier Date is a Date.
21: Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Het Radio 10 weer nu van Weer Online. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af, blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
23: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.

0: En ja, het ligt natuurlijk voor de hand om lekkere zomerse liedjes aan te vragen dit uur. Maar nou ja, goed, ja, ik heb het niet voor het zeggen. Hè. Jij bepaalt wat er gedraaid gaat worden. Maar ja, het moet sowieso wel uit de jaren 80 komen. En je moet er de Radio 10-luisteraar ook een plezier mee doen. Hè. Dus graag jaren 80 hit deze kant op sturen. Gebruik daar de Radio 10-app voor. Tekstbericht sturen, dat is altijd prima. Maar wil je het wat uitgebreider doen en erbij willen vertellen waarom je een bepaald liedje zo graag wilt horen, dan zou je het ook gewoon kunnen inspreken. Dan komt het hier gewoon als een audioberichtje binnen. Ook leuk. Dus nou, kijk maar. Sowieso leuk als je wat van je laat horen vanavond. Dat heeft Leon ook gedaan. Hallo Leon.
1: Hoi Dennis, een hele goede avond voor de 80s Array OMG.

0: alleen hè. Maar nee hoor. Deze was trouwens voor Sanne uit Almere.
1: Ethisch en eet.
0: Ja, ze zegt, ik zit met mijn voeten in een bak met koud water. En de ventilator op standje storm. Zou je I Think We're Alone Now van Tiffany kunnen draaien? Maakt het net even iets dragelijker. Oh, Sanne, ik ben jaloers. Ja, maar goed, ik mag dan wel in een coole studio zitten. Met dank aan de airco.

0: en dat is DJ. Wat wil je horen, man?
1: Ik zou wel Gemma 4 willen horen van Sandra Kim. Want ik vind het heel erg tof dat zij als kind het Songfestival heeft kunnen winnen. En ik vind het een heel vrolijk liedje. Dus hartstikke fijn voor deze warme tijden. Groetje!
2: Wat is jouw favoriete hit uit de jaren 80?
3: Geef hem door via de Radio 10 app.
2: 80's en 8.
3: Radio.

0: we deze horen.
1: 80's at 8, Radio 10.
0: Want ze hebben het volgende. In de jaren 80 hadden we geen airco in huis. Maar wel betere muziek. Kijk, ja, daar kunnen we weinig tegen inbrengen dit uur natuurlijk. Hè. Black Slate, Amigo, was speciaal voor jou, Margreet. En dank je wel voor het aanvragen. Ja, niet alleen op de vrijdagavond hoor je de 80's at 8. Normaal gesproken ook op de zaterdag en de zondag bij Jules. Maar dit weekend niet. Nee, en dat heeft alles te maken met de rerun van de 80's en 90's lijst. De top 1500. Je hoorde vanavond bij Gijs de nummer 1. Billie Jean van Michael Jackson. Ja, en eigenlijk zijn we er nog helemaal niet klaar mee. Ondanks dat de nummer 1 is gedraaid. Dus vandaar dat je vanaf morgen en ook zondag de top van deze gave 80's en 90's lijst nog een keer gaat horen. Sylvan die gaat daar morgenochtend mee starten. En Jules zal dan zondagavond iets voor 9 uur nogmaals de nummer 1 draaien. Dus ja, speciaal voor degene die de lijst de afgelopen dagen niet hebben kunnen horen. Of gewoon nog een keer willen genieten. Dat kan natuurlijk ook. Terug naar vanavond. Nee, dit is er niet. Anita die stuurt zojuist. Ja, ik heb net geprobeerd te stofzuigen, maar na 3 minuten opgegeven. Tijd voor Ice House om af te koelen. Ja, zou jij Hey Little Girl kunnen draaien? Die gaat er dan ook stofzuigen bij 37 of 38 graden. Dus dan begrijp ik dat je wil afkoelen. Perfecte keuze, Anita. Komt er zo voor je aan, Ice House. Ook Claudia heeft zich gemeld.
2: Hoi Dennis. Alpha Feel, Sounds Like a Melody. Zo'n mooi nummer. Niet in de lijst terechtgekomen, helaas, van de 80's en 90's. Ik vind deze gewoon een te gek nummer. Daarom vraag ik hem aan. Hoi hoi.
1: 80's at 8. Radio 10.

0: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
11: De vriendelijke specialist DA.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, oud totaalglas.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. 80's at 8. Dennis Verheugd.
3: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
4: Hoi Dennis. Hier met Rob. Ik heb mijn vrouw leren kennen in 1983. En Barry Biggs' Love Comes Down is nog steeds ons liedje. 39 jaar verder.

0: Zandvoort een berichtje van Kevin. Zon, zee en ethisch. Ja, wat wil je nog meer? Nou, Kevin, misschien nog een graadje of 10 minder. Maar dat gaat zondag pas gebeuren, hè? Dan gaat de temperatuur weer omlaag. Jij wil de Bad Boys horen van de Miami Sound Machine in de ethische day. Dus bij deze afgevinkt.
1: Ethisch eendagsvlieg.
0: Ja, dit keer een leuke eendagsvlieg uit 1983... die ontstaan is tijdens een autoritje. Ene Peter Schilling die zat in zijn Opel Kadett op de Duitse snelweg. Had lekker de radio aan. Op de passagiersstoel lag een klapblok. En ergens tussen twee snelwegknooppunten kreeg hij die ene zin in zijn hoofd. Völlig losgelöst. En binnen een paar uur, gewoon lekker rijdend, had hij het hele liedje bij elkaar geschreven. Ja, tegenwoordig zou je er een boete voor krijgen, maar goed, het hele nummer ontstond dus letterlijk tussen Weinsberg en Kassel auf die autobahn. Eigenlijk een soort van vervolg of Space Oddity van David Bowie, want Peter die heeft het namelijk over dezelfde astronaut, Major Tom, maar dan in een jaren 80 jasje. En dat scoorde slechts één keer. Ja, want dan...

0: Weer bij de tijd voor het beste uit de top 4000. Na 9 uur hoor je Jan-Paul met de lekkerste top 4000 classics. Dus alvast veel plezier met JP. Eerste Edison Date waardig afsluiten. Althans, dat gaat Henk doen.
1: Hey Dennis. Hey, leuk dat ik even wat mag vertellen over de plaat van Fally Jack Master Funk met Love Can Turn Around. Ik was toen een tijd in Naaldwijk in een grote discotheek, de discjockey. En meneer Fally Jack die kwam optreden. De man woog denk bij elkaar 150 kilo. En hij stond opgesteld voor een glazen wand met een spiegels. En die hele wand was helemaal beslagen. Zo warm had hij het. En ja, zijn repertoire was natuurlijk ook vrij beperkt. Dus we hadden Love Can Turn Around en de reprise en de backward en forward versie. Ja. Maar het was heel gezellig en een hele aardige man trouwens. Nou, groetjes, Henk Hazewinkel.
0: Oké, fijne uitsmijter Henk. Hey. En dank voor je leuke anekdote. Overigens, iedereen bedankt hè, die vanavond een bijdrage heeft geleverd aan de ethisch en heet op deze bloedhete vrijdag. Maak er nog een mooie avond van.
2: Het geluid van de jaren 80. 80's at 8. Radio 10.
3: Ik vind het wel lekker.

0: staat nog altijd aan. Biertje koud, alleen Rigiera ontbreekt nog.
1: Ethisch en eet.
0: Zou je No Tengo Dinero kunnen draaien? Nou, Rob, geen enkel probleem. Ja, het is, nou ja, het was eigenlijk. Het was dit uur. Jij vraagt, ik draai. Ja, zo werkt het nou eenmaal in de Ethisch en eet. En nou, dat is geen straf om al die leuke verzoekplaten te mogen draaien. Maar...

0: En van de klant van mijn persoontje nog dit. Joep, doe je de mazzel.
1: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
1: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar het gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Het radioteam weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden. En morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.

0: Ilse de Lange en daarvoor nog Starship. And We Built This City.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, er zijn genoeg bands die ooit onder een andere naam begonnen zijn. Hè? Queen die heette eerst Smile. En Coldplay die ging in de beginjaren nog door het leven als Starfish. Maar bijna geen enkele band scoorde eigenlijk onder meerdere namen grote hits. Starship is daarop een uitzondering. Want voordat de band zichzelf Starship noemde, toen heeft het eigenlijk al heel wat transformaties ondergaan. In de jaren 60 stond deze band nog op Woodstock. En noemden ze zichzelf Jefferson Airplane. En toen maakten ze dit soort muziek. Ja, dat waren zij. En daarna gingen ze door het leven als Jefferson Starship. En uiteindelijk bleef daar alleen Starship van over. Drie verschillende bandnamen, heel erg wisselende bandleden, maar altijd succes. Een hele goede avond. Jan-Paul hier na deze bloedhete dag. Nou, het is nog steeds een ontzettende warme avond. Hopelijk heb je wat verkoeling kunnen vinden. Ik heb in ieder geval het beste uit de top 4000 voor je meegenomen om je avond wat te verkoelen. Met zometeen twee zussen die in thuisland Amerika een eigen televisieserie hadden. Maar die bij ons eigenlijk gewoon eendagsvliegen zijn. Over wie ik het heb, dat hoor je zometeen. Maar eerst, een van de meest populaire nummers ooit gemaakt. Staat toch altijd wel in de top 10 van de top 4000. En dan heb ik het natuurlijk over deze. Hotel California. Het zijn de Eagles bij Radio 10.

Wel van deze, van Shackles. Maar in Amerika is het een heel ander verhaal. Daar zijn de zussen Erica en Tina Atkins echte supersterren binnen de gospelmuziek. Ze wonnen ook meerdere Grammys, scoorden nummer 1 albums en zijn ook niet weg te denken van de christelijke radiozenders. Hun populariteit werd zelfs zo groot dat ze een eigen reality-serie kregen, die maar liefst 6 seizoenen doorliep. Ja, een soort van de Bouwers, zou je kunnen zeggen, maar dan met de dames van Mary Mary. Hier bleef het met bij die ene hit, maar daar behoren ze echt tot de absolute top van de gospelwereld. Je hoorde ze in de top 4000 classics van Radio 10 op deze vrijdagavond. De Bee Gees komen er zo meteen aan. En eerst de Pet Shop Boys. De titel Domino Dancing, ja, dat klinkt alsof het over een of andere dansstijl gaat, maar er wordt iets heel anders mee bedoeld. De domino-steentjes zijn een metafoor voor een relatie die langzaam instort. 1 zetje en alles valt om. Ja. Domino Dancing, Pet Shop Boys, nu bij Radio 10.

0: Nights on Broadway, de Bee Gees waren dat. Ja, en die Broadway waar ze over zingen, dat was eigenlijk rond het jaar 1900 nog helemaal geen beroemde theaterstraat. Sterker nog, de theater staat helemaal verspreid over de stad New York. Maar toen Broadway als een van de eerste straten volledig elektrisch werd verlicht, toen trokken de producenten er in één keer massaal naartoe. En ineens liep je 's avonds tussen duizenden fonkelende lampjes en uitpuilende theaters. Ja, niet voor niets kreeg Broadway toch al wel snel de bijnaam The Great White Way. En ruim een eeuw later dromen acteurs van over de hele wereld er nog steeds van om daar te spelen. Spelen op Broadway. Zometeen in de top 4000 Classics Propaganda. En ook Elton John komt eraan.
1: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
13: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel.

0: seems to be the hardest word.
1: Ja, Elton John.
0: Top 4000 Classics. En aan die titel is niks gelogen. Hè? Uit onderzoek blijkt namelijk dat sorry zeggen echt een van de moeilijkste dingen is die we doen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ons ego. Hè? We willen natuurlijk liever geen fout toegeven. We zijn bang om zwak over te komen, om gezichtsverlies te lijden. Terwijl ja, een oprechte sorry het vertrouwen vaak vergroot en de relatie sterker maakt. We zouden het eigenlijk gewoon wat meer moeten doen. Maar ja, wel een extra tip. Het moet gemeend zijn. Hè? Dus een hele snelle sorry hoor, tussendoor, dat maak je, ja, dat werkt eigenlijk niet. Dan maak je niet echt echte excuses en dat kan de situatie alleen maar erger maken. Goed, door met een groep die qua looks bijna net zo extravagant is als Elton John. En dan heb ik het over Army of Lovers. Ja, ze zagen zichzelf niet echt als een muziekgroep, maar meer een soort van kunstproject. Ze combineerden gouden kronen, corsetten, pruiken, militaire uniformen, religieuze symbolen en meters make-up tot een soort van extravagante, kitscherige stijl. Alles was bewust overdreven, dat was helemaal hun ding. En daardoor werden ze toch wel een van de meest opvallende popacts van Europa. Ja, de looks die moet je er nu maar even zelf bij bedenken. De muziek heb ik wel voor je. Army of Lovers, hier is Give My

Ja, Bruce Willis, Under the Boardwalk, in de top 4000 classics van Radio 10. Deze acteur die kwam het afgelopen jaar vooral in het nieuws door zijn ziekte. Zijn vrouw Emma die vertelt deze week nog dat er veel misverstanden bestaan over de vorm van dementie die hij heeft. Bruce lijdt namelijk aan een vorm van dementie die vooral invloed heeft op spraak en taal. Maar het tast zijn geheugen niet aan, zoals bij Alzheimer vaak het geval is. Ze zegt dat hij zijn dierbaren nog wel gewoon herkent. Grote kans dat hij dat dus wel nog wel weet dat hij dit nummer heeft gezongen. Maar daar is hij nu helaas niet meer toe in staat. Hè? Bruce Willis dus bij Radio 10 in de top 4000 classics. Op deze vrijdagavond tot middernacht heb ik de lekkerste muziek uit de lijst voor je. Met straks een toepasselijk nummer tijdens deze warme dagen. Namelijk Walking on Sunshine. Katrina and the Waves komt er dadelijk aan. Maar eerst Coldplay.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. Het Radio 10 weer nu van Weer Online. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 3:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
15: Morgenochtend weer vanaf 7 uur. De 80s en 90s top 1500.

0: Almost Here You Sigh. Het waren de Rolling Stones.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, en deze Stones die bewijzen toch maar weer dat je nooit te oud bent voor een nieuwe plaat. Want vandaag is er nieuwe muziek van de rockband verschenen. De single Jealous Lover. Ik heb even een klein stukje van deze nieuwe single. Ah, dat klinkt goed. Het is vooral een voorproefje van het album Foreign Tongues. En ook wel opvallend, Mick Jagger laat weer een verrassend soulvolle kant van zichzelf horen, toch? Dat doet hij goed, compleet met falset. Maar ja, of je die nieuwe nummers ook echt live gaat horen, dat is nog maar de vraag. Keith Richards die zegt dat de optreden nog wel prima gaat. Maar al dat reizen, dat hoeft niet meer, vindt hij. Op zijn 82ste, want zo oud is hij inmiddels. En ja, zou je dan denken, een vaste reeks concerten in één stad, op één plek? Ja, daar tekent hij dan wel weer voor. Ik ben alleen bang dat dat niet hier in ons kikkerlandje zal zijn. Jan-Paul hier met de laatste uren van de vrijdag. Terwijl het buiten eindelijk een beetje begint af te koelen, draai ik voor jou de heetste hits uit de top 4000. En een leuk verhaal achter de volgende plaat. Want Motown-baas Berry Gordy schreef dit liedje voor The Temptations. Maar toen hij ze belde om naar de studio te komen, toen bleken ze al de stad uit te zijn. En toch had hij er een beetje haast mee. En daarom gaf hij het liedje op het allerlaatste moment aan The Contours. En dat bleek toch wel een gouden zet. Want Do You Love Me werd hun grootste hit. En alsof het nog niet bijzonder genoeg is, ruim 25 jaar later beleefde het liedje opnieuw een tweede jeugd, dankzij de film Dirty Dancing. Hier zijn The Contours bij 10. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Anouk en One Word met 10. Ja, Anouk is niet iemand die het liefst elk weekend ergens op een podium staat. Hè. Ze heeft wel vaker gezegd dat ze liever thuis is bij haar gezin dan maandenlang op tournee gaan. En daarom kiest ze ook bewust voor een paar grotere optredens in plaats van een volle concertagenda. En morgen is zo'n zeldzaam optreden, want dan staat ze namelijk op het podium van Spoorpark Live in Tilburg. Nou, mocht je erbij zijn, laat even weten hoe je het meemaakt in die hitte. Ondertussen zitten we ook nog volop in het WK voetbal. De eerste ronde hebben de Oranje Leeuwen inmiddels overleefd. En ja, hoe gaat het met jou in je WK-pool? Natuurlijk ben je ook heel druk mee. Het is toch altijd wel frustrerend als die ene collega, die echt gewoon geen enkel verstand heeft van voetbal, toch weer bovenaan die WK-pool staat. Hè? Heb je er wel eens meegemaakt? Nou ja, goed, misschien kun je wat leren van Billy Ocean. En dat is namelijk spreid je winkansen. Dat deed hij ook met het volgende nummer. Want in Europa verscheen European Queen, in Afrika African Queen en voor Noord-Amerika werd het Caribbean Queen. En juist die laatste versie die sloeg wereldwijd aan en werd het enorm hit. Billy Ocean bij Radio 10.

Saturday in the Park van Chicago. Ja, het liedje ontstond niet achter een piano, maar midden in Central Park in New York. Hè? Robert Lamb van Chicago liep daar rond op een zonnige dag. Hij zag allerlei mensen dansen, lachen, ijsjes eten, straatmuzikanten die speelden, kinderen renden rond. En dat beeld dat nam hij mee naar huis en daar schreef hij bijna letterlijk een liedje over. Ja, eigenlijk is Saturday in the Park een soort van muzikale aanzichtkaart, hè, van een perfecte zomerdag in New York. ABBA hoor je zometeen bij Radio 10. En ook de band die destijds populairder was dan de Beatles en de Stones. Wie dat is, hoor je zo.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
12: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
13: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook! Uit de meterkast!
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
22: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij...

0: Ja, het is eigenlijk een wonder dat de Monkees überhaupt in de top 4000 staan. Want ze zijn ooit opgericht als fictieve band.
1: Top 4000 Classics.
0: Want ze werden namelijk in 1966 opgericht door een televisieserie met diezelfde naam. De serie was geïnspireerd door het succes van A Hard Day's Night van de Beatles. En het idee was om een fictieve band te creëren. Maar goed, ja, de Monkees groeiden uiteindelijk uit tot echte popsterren. Sterker nog, in het jaar dat I'm a Believer uitkwam, toen verkochten de Monkees meer albums dan de Beatles en de Rolling Stones bij elkaar samen. Dat is wel heel knap. Hey, goedenavond, de top 4000 classics van Radio 10. Het neusje van de zalm van de popgeschiedenis hoor je hier voorbij komen. Ja, Will Smith, hij gaf eind jaren 90 gratis reclame, zou je kunnen zeggen, aan een stad waar geen toerismebureau tegenop kon. Met die hit werd hij zo populair, en ook daarmee de stad, dat het jarenlang gewoon werd gebruikt als een soort onofficieel themalied.

Whitney Houston en Love Will Save the Day bij 10. Deze week overleed de ontdekker van Whitney Houston, Clive Davis. Hij ontdekte Whitney Houston in een nachtclub in New York. Hij gaf haar gewoon direct een platencontract. Hij was zo onder de indruk. En hij legde daarmee de basis voor een van de grootste muziekcarrières uit de popgeschiedenis. Ja, indrukwekkend. Clive Davis werd niet voor niets de man met het gouden oor genoemd. Ook artiesten als Bruce Springsteen en Santana, Aretha Franklin, Alicia Keys, Earth, Wind & Fire en nog veel meer. Ze dankten allemaal een belangrijk deel van hun succes aan hem. En uiteindelijk is hij 94 jaar geworden. Ja, in de top 4000 zijn er ieder jaar een aantal ouder-kind-duetten terug te vinden. Hè? Dus vaders met zonen en moeders met dochters. Zo staat bijvoorbeeld Pink erin, samen met haar dochter Willow Sage. Nummer Cover Me and Sunshine. En wat dacht je bijvoorbeeld van deze? And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Ah, Frank Sinatra en zijn dochter Nancy Sinatra. Maar ook in ons eigen landje hebben we hier voorbeelden van, hè? Zoals deze. Father and Friend. Zanger Alain Clark samen met zijn vader. Hoor je nu

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
10: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Het ANP nieuws van 11 uur.
20: Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar één rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar één concert in plaats van twee. Het Radio 10 weer door Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer.

0: kiss me.
1: De beide groepen Wilson Phillips bestonden uit drie echte Nepo-babies.
2: Top 4000.
1: Classics. Nepo-babies in het Engels, ja, een beetje gekke naam. Maar dat is een Nepo-baby is iemand die dankzij beroemde ouders makkelijker voet aan de grond heeft gekregen. Hè? Die gewoon dankzij bekende ouders stappen verder is gekomen. In Nederland zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld André en Roxanne Hazes. Of presentatrice Noah Valen, dat is de dochter van Linda de Mol. Dat zal allemaal wel hebben geholpen natuurlijk, hè, om bekende ouders te hebben. Nou, bij Wilson Phillips gold dat vooral eigenlijk voor alle drie de dames. Want Gina Phillips, dat is de dochter van John en Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's. Bekende band natuurlijk uit de jaren 60. En Carney en Wendy Wilson, dat zijn de dochters van Brian Wilson van de Beach Boys. Nou, ach ja, weet je, het hielp misschien om binnen te komen, maar ja, daarna moet je jezelf wel bewijzen. En dat hebben ze toch wel gedaan met Release Me, want het werd echt een wereldwijde hit. In de top 4000 Classics op deze vrijdagavond. Ik ben Jan-Paul en de klok is inmiddels de 11 gepasseerd. En het wordt buiten, hopelijk bij jou ook, een klein beetje koeler. Nou, het zal niet zo heel veel koeler worden, maar toch een klein beetje hopelijk. Hier op de radio houden we de warme herinneringen nog even vast met de allerbeste muziek ooit gemaakt. En we gaan even terug naar het strand van 1977. Een legendarische plaat uit de lijst der lijsten. Over die ene zwoele vakantieliefde en de eerste stappen naar volwassenheid. Leun lekker achterover in de late uurtjes met Rob de Nijs. En het werd zomer.

mega-hit van haar legendarische discoplaat Confessions on a Dance Floor. Dat was uit 2005. Ja. Nou ja, goed, als je die sound toch wel een beetje hebt gemist van haar, dan heb ik goed nieuws voor je. Want over een week, op vrijdag 3 juli, dan brengt de Queen of Pop namelijk het officiële vervolg uit. Confessions on a Dance Floor Part 2. En hiervoor werkt ze weer samen met topproducer Stuart Price. En de eerste single Love Sensation is inmiddels al uit. Dus ja, de dansschoenen die kunnen officieel weer uit de kast met muziek van Madonna. En over sensaties gesproken, ik heb nog een goede tip voor je. Als je naast goede muziek ook houdt van een bizar complot. Er is namelijk een hele spannende podcast gemaakt. Die moet je gewoon horen. Genaamd Wind of Change. En het verhaal is dat een onderzoeksjournalist in een hardnekkig gerucht duikt over de Koude Oorlog. En daarin speelt de band The Scorpions de hoofdrol. Want werd hun grote hit Wind of Change nou echt door de band zelf geschreven? Of zat het de Amerikaanse geheime dienst, de CIA, er stiekem achter als een soort van muzikale propaganda? Ja, dat is wel een heel rare gedachte eigenlijk. Het is een bizar verhaal over spionage en rock and roll. Nou, dan moet je zeker wel even gaan luisteren. De podcast Wind of Change. Nou ja, goed. Of de spionnen er nu echt achter zaten of niet. De mannen van de band die wisten zelf ook heel erg goed hoe ze een wereldhit moesten schrijven. Want dat bewezen ze namelijk een paar jaar daarvoor al. Met deze ultieme, meeslepende power ballad over verloren liefde. Kippenvel gegarandeerd met de Scorpions. En Still Loving You in de top 4000 classics van Radio 10.

0: Kiss You All Over, Exile uit 1978. En hoewel dat toch echt wel een echte pop- en disco-classic is, gooide de band het een paar jaar later over een totaal andere boeg en werden ze een country-band.
1: Ja.
0: Hey, de Koorts, die hoor je zo meteen bij Radio 10. En ook de Spinners staan te trappelen.
2: Oranje fans opgelet. KPN.

0: de zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: waren de Spinners met hun onvervalste disco classic Working My Way Back to You.
1: Top 4000
0: Classics. En dat was een plaat die destijds in Amerika net niet op nummer 1 kwam. En dat had te maken met dat ze werden tegengehouden door Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Ja, dat is al lastig om te verslaan. Hey, als je aankomende maandagavond omhoog kijkt, dan zie je een bijzondere volle maan. Namelijk de Strawberry Moon. En ik zal je meteen even uit de droom helpen. Hij is niet echt roze of rood of zo. Nee, het is gewoon een hele mooie, heldere, witte maan. Maar wordt toch de Strawberry Moon genoemd. Vanwege de inheemse stammen in Amerika die deze maan zo hebben genoemd, omdat het een teken was dat de wilde aardbeien rijp waren om te plukken. Ja, dat is een soort van natuurlijke voorbode van de zomer, zou je kunnen zeggen. De Strawberry Moon, die zie je dus aankomende maandagavond. Goed, ondertussen zoeken wij de kosmos alvast even op met een Australisch duo dat in 97 een gigantisch hit scoorde met een ruimtereis. To the moon and back.

Michael Bolden, Gimme, Gimme, Gimme. En een hele grote kans dat je zijn naam misschien niet zo heel vaak voorbij hoort komen. Maar geloof me, je kent heel veel van zijn muziek. Want deze man zat namelijk achter de knoppen bij de allergrootste wereldhits van Whitney Houston en van Mariah Carey. Dus een absolute hitmachine zou je kunnen zeggen. En hij had er zelf ook eentje. Die hoorde je net bij Radio 10. Hey, dat was hem alweer voor deze vrijdagavond. De top 4000 classics. Morgen dan gaan we weer verder grasduinen door deze heerlijke lijst. Vanaf 9 uur zit Albert-Jan Sluis weer voor je klaar met het nieuwe top 4000 classics. En ik spreek je heel graag maandagochtend weer met een nieuwe ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. Ik heb zometeen nog Bon Jovi voor je. En eerst Cara Emerald en A Night Like This.

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
13: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hey, jij daar!
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
19: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
22: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
23: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
24: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer.
0: Radio

0: In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstaat Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En een gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigde het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer.
1: Radio 10.

0: Het Diaconesse ziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde twee mensen vanavond op het station in Westervoort, met Omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de twee vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer.
1: Radio 10.